NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse Defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde zojuist in 3-0. Alle goals werden gemaakt door Lionel Messi. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn ook al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Om 6 uur komen ook nog Oostenrijk en Jordanië in actie. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan er vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt daarbij in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Een hele goede morgen en welkom bij NPO Klassiek. Tot 7 uur ben ik er en dit is
0: Voor de dag met Willem de Vries.

Een hele goede morgen en van harte welkom. Je hoorde Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman in dit Concerto Armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar. Ja, vandaag 17 juni, de geboortedag onder andere van Igor Stravinsky. Zijn muziek zal vandaag zeker niet ontbreken voor de dag. Ja, en we gaan een dag met mooi weer tegemoet. Dat heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. En daarom is het vandaag ook de Werelddag ter bestrijding van woestijnvorming en droogte. Nou, daarover straks meer. Voor de volgende muziek steken we het water over. En dat wordt namelijk gespeeld door het Ensemble of London.

0: Allegro molto vivace uit het tweede pianokwartet van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Schubert Ensemble of London.
1: Het ochtendconcert.
0: Maar in tijd voor een wat langer werk. En vandaag is dat een werk van Luigi Boccherini. Het 2 meter Italiaans muzikaal talent. Hij was ook nog cellist, componist en de ongekroonde koning van de kamermuziek. Hij schreef meer dan 100 strijkkwartetten en bijna 150 strijkquintetten. En het bekendste van hem is dit. Ja, dat komt je toch ongetwijfeld bekend voor, zijn beroemde menuet. Maar zijn celloconcerten die zijn stuk voor stuk minstens zo'n parel. Elegant, net als dit stuk, dansant en vol heerlijke melodieën. Het is ook geen wonder, want Boccherini die schreef als cellist muziek voor zijn eigen instrument. En dat liet hij zingen. En vanochtend luisteren naar een van de mooiste celloconcerten uit zijn werk en uit de 18e eeuw. Die in G groot, oftewel nummer 7.

0: Je hoorde het hele cello concert nummer 7 van Luigi Boccherini, gespeeld door Marco Ceccato op cello samen met de Accademia Ottoboni.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en na dit kamermuziekgeweld is het tijd voor de vocale muziek. En dat is van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. En die beste man die schreef slechts 2 opera's. Nou ja, ik denk, ga er maar eens aan staan. Maar hij schreef nog veel meer en eigenlijk heel veel kerkmuziek. Ik laat een paar delen horen uit het zijn Requiem. En daarin zingt Le Concert des Nations samen met La Capella Real de Catalunya. Ja, de doden van het aardse naar het hemelrijk.

Je hoorde de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert in dit eerste deel Allegro Molto uit de zesde symfonie van François-Joseph Gossec. En daarvoor Le Concert de Nation en La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall in een aantal delen uit het Requiem van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Vandaag vieren we Werelddag tegen woestijnvorming en droogte. En ja, die wordt jaarlijks gehouden op 17 juni. En vandaag staan we stil bij die verwoestijning en droogte. Ja, die is vaak het gevolg van klimaatverandering, maar ook door ontbossing en landbouw. Ja, en minder neerslag doet dan de rest. En als er dan regen valt, ja, dan ontstaan er vaak overstromingen. Vruchtbare grond die spoelt dan weg. En het is ook nog dichter bij huis dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan het zuidoosten van Spanje. Nou, wat kun je vandaag verwachten? Ja, allerlei rapporten en acties die erop gericht zijn om woestijnvorming te voorkomen. Kortom, er is gewoon aandacht voor het probleem. Ja, hoe help je nou zelf mee? Nou, zuinig zijn met water. Regenwater opvangen voor je planten. En als je een tuin hebt, deze niet helemaal vol tegelen. En dat scheelt weer in warmte. En het water kan dan ook weer de grond in. Minder vervuilend reizen. Kies vaker dus voor de fiets of de benenwagen. Bewoning isoleren. Minder vlees eten. Zonnepanelen nemen. Natuur beschermen. Schoonhouden. Ja, koop gewoon minder spullen. En ga voor tweedehands. Enzovoorts.

Het kader van de dag van de strijd tegen woestijnvorming en droogte was dit Secret of the Sahara. Muziek van Ennio Morricone. Straks heb ik een prachtige melodie die vast zit in mijn muzikale jukebox. Een beetje geïnspireerd door vampiermuziek uit een videogame. Aangeleverd door Martin Westers, mijn specialist op dat gebied. Ja, en natuurlijk nog veel meer muziek. Tot zometeen.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen en tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft gelost bij een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hattrick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler namelijk die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Klassiek.

Karin Gomje op viool en Ismo Eskelinen op gitaar in dit Allegro, een vierde deel uit de sonate van Pietro Locatelli. De dag is begonnen. Op de drempel van de ochtend is dit tot 7 uur voor de dag. Hele goede morgen.

op dit moment van de dag deel ik altijd een melodie met jou die in mijn mental jukebox zit vastgehecht. En dat is vandaag veroorzaakt door het vampierenspel waaruit ik straks een videogame muziek laat horen. Het komt allemaal door mijn videogame specialist Martin Westers die dat heeft veroorzaakt. Ja, een beetje spanning, een beetje gothic. Dit zat in mijn hoofd.

Ja, het is gothic, een beetje spannend. Wat is dit voor melodie? Welk werk is dit en wie heeft het geschreven? Als je het weet, laat het mij weten. Je mag ook inspreken op de NPO Luister-app.

Le Baiser de la Fée, de kus van de Fée, gespeeld door het Vondel String Quartet. Ja, dit was balletmuziek en een muzikaal eerbetoon aan Piotr Ilyich Tchaikovsky, gebaseerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen. En de muziek is van Igor Stravinsky, geboren in 1882 in Rusland. Hij verhuisde naar Frankrijk en hij woonde uiteindelijk in Amerika. En vandaag is hij eigenlijk jarig.

0: eigenlijk een orgelwerk, maar nu uitgevoerd door de Swiss Army Brass Band. Het is het introduction en het menuet uit de suite gothique van Léon Boulman. Oftewel, hoe ik een Fransman ooit hoorde uitspreken, Léon Boulman. Muziek voor orgel door Koper.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, Martin Westers, mijn trouwe adjudant hier in de studio, maar ook videogame specialist, vooral op muziekgebied, die heeft mij wat fantastisch aangeleverd vandaag. Het is muziek uit Castlevania, Symphony of the Night. In het spel speel je een vampierjager die zijn weg door het kasteel van Dracula moet vechten om die vampier uiteindelijk te verslaan. Nou, dit spel stamt alweer uit 1986 en er zijn ongeveer 30 spellen daarna in die serie uitgekomen. Nou, die eerste 10 jaar was de muziek vooral geïnspireerd op metal en barokmuziek. Prachtige combinatie. En een aantal stukken van die eerste paar Castlevania-spellen, die zijn ook echt, ja, dat zijn ook echt werken van de grote Johann Sebastian Bach, maar dan gespeeld door die bekende computerklanken, oftewel de chiptunes. Nou, het spel waar de muziek van vandaag uitkomt, dat was juist weer een omslag in die serie. Want Symphony of the Night was het spel waar de serie zich volledig in het romantische, hoofdletter R, gothic stortte. Dus eigenlijk Dracula, maar dan als Oscar Wilde. Een beetje steampunk misschien. Nou, componist Michiru Yamane trok de muziek weg van de barok, maar naar het randje van de laatromantiek, weg van Bach naar dit.

muziek uit het spel Castlevania Symphony of the Night. En componist Michiru Yamane die speelde het zelf aan de piano samen met het Youth Stockholm Philharmonic Orchestra onder leiding van David Westerlund.

Alexander Romanowski speelde de arabesk voor piano van Robert Schumann. Ik werd wakker met een melodie en die hechtte zich vast in mijn mental jukebox. En ik liet hem je aan het begin van dit uur van voor de dag horen. En de vraag was of je het herkende en of je weet van welke componist het is. Het is er wel echt eentje voor orgelliefhebbers. En een aantal delen klonken ook al eerder dit uur. Niet gespeeld op orgel, dat is dan weer een beetje cryptisch natuurlijk. Maar dit had ik in mijn hoofd.

Ik kan nog één tipje van de sluier oplichten. Ik werd hierdoor getriggerd door de gothic muziek die Martin Westers mij aanreikte voor de videogame muziek. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Graag hoor ik de juiste antwoorden via de NPO Luister app.

Het Concerto Grosso, nummer 11 van Arcangelo Corelli, gespeeld door Europa Galant, onder leiding van Fabio Biondi. Ik dacht dat ik het even iets te moeilijk had gemaakt vandaag. Maar gelukkig helpen luisteraar Henk van den Heuvel en Peter Vreugdehul ons uit de brand. De melodie die ik in mijn mental jukebox had, die hebben zij goed geraden. Peter die zegt Bohemond, suite gothique. Ja, en Henk zegt zelfs gespecificeerd Prière à Notre-Dame uit die suite. Exact, dat zat in mijn hoofd. En hier komt hij helemaal.

Muziek van Léon Boëlemont uit zijn Suite Gothique, het derde deel, de Prière, origineel voor orgel. En het klonk alsof het nu op harmonium werd gespeeld. Dat speelde Léon Boëlemont zelf ook. Maar het zijn twee accordeons, je hoorde het Gemini Duo. Klassiek accordeon duo bestaand uit de tweelingzussen Wang Su en Wang Heng Zhao. En die wonen in Kopenhagen. Ik dank jullie voor alle reacties en natuurlijk ook voor het luisteren. Ik ben aan het einde gekomen van Voor de Dag. Zometeen is hier natuurlijk de ochtend met Andrea van Pol. Met nog veel meer muziek en ook nieuws.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis! Wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Gistermiddag kwamen vriendinnen hangen in de tuin. Een paar gaan beachballen op het gras. Er is genoeg eten om deze dag te rekken. Een godemaal. 3 roze koeken opgedeeld als toetje. Soms pakt het geluk je onverwacht stevig vast.

0: Van Erik Satie hoorde je Passé op Marimba. Ja, goedemorgen. Het is woensdag 17 juni. Een tweede zomerse dag is begonnen. Welkom bij de ochtend, waar we met nieuws en muziek je dag starten. Even kijken naar de voorpagina's van de kranten. NRC over spionage bij Defensie. Minister Jasilkus wil de gevoelige gegevens over pijpleidingen, stroomkabels, kabels en militaire radars per direct offline. Die waren al te vinden en deze informatie is kwetsbaar voor sabotage. En het AD over het uitgelekte stikstofplan. Minder koeien en strengere maatregelen rond natuur is de kop. Trouw opent met het Rode Kruis wat zich schrap zet voor de heftige El Niño, die eind dit jaar wordt verwacht. Er lopen mogelijk veel meer mensen risico dan 3 jaar geleden, toen El Niño zeg maar losbarstte. En de Telegraaf kopt met koeienletters: kabinet sneller los van Amerika. Dit gaat over onze afhankelijkheid van de VS op het gebied van veiligheid. Nou, hier zijn we zeker afhankelijk van elkaar. Althans, wat moet ik zonder ze? Erik Mulder, onze trouwe technicus en muzikale rots in de branding, Teun Faber. Goedemorgen,
1: ja,
0: Teun.
1: Ja, goedemorgen, Andrea. Dat is wederzijds.
0: Ja, wat moeten we zonder elkaar? We houden elkaar helemaal vast. Ja. Heb je al een paar inkijkjes waar je de luisteraar mee kan verblijden?
1: Ik was dus door mijn draaiboek aan het bladeren en toen dacht ik, wat stond er ook alweer in? Maar nu...
0: Wat heb je gisteren bedacht?
1: Ja, het is vandaag dan alweer een nieuwe dag. Maar in ieder geval meerdere vogels, een nachtegaal en 3 gitzwarte raven die op een prooi azen.
0: Ja, want ze fluiten nog veel, hè? Nu, ik hoorde ze.
1: Ja, zeker. Zeker zo 's ochtends vroeg ook. Ja. Dat is fijn en leuk en heel veel ander moois.
0: Prachtig. We gaan luisteren. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

van Georg Philipp Telemann hoorde je uit zijn concert voor fluit, strijkers, basso continuo, het derde deel, het largo. François Lazarevitch was de fluitist samen met Les Musiciens de Saint-Julien. En het cryptogram, de opgave is aangeslagen Italiaanse architect. Aangeslagen Italiaanse architect. Ja, zeg je architect of architect? Binnen architecten zeggen ze volgens mij met een G-klank. Ik zei vaak architect. Nou, wat zeggen jullie dat? Maar vooral, wat is de oplossing? Die mag voor 20:15 naar ons toegestuurd. Je weet het, via de app of via de mail. En de prijs die je deze week kunt winnen is een boek. Coup de foudre, muziek tot over je oren. Van schrijver en muziekjournalist Ruud Meijer. En er staan columns in die eerder verschenen in het Luistermagazine. En verhalen en interviews. En die gaan allemaal over de relatie tussen mens en muziek. Dus een prachtig boek om te winnen. Ik wens je succes.

0: uit de Pulcinella Suite van Igor Stravinsky. Het is vandaag zijn geboortedag, 1882. Hoorde je in het tweede deel? Celliste was Anastasia Kobikina samen met pianist Jean-Selim Abdelmoula. En het is precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Goedemorgen, Sandra.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor nieuws valt jou op wat je met ons wilt delen?
1: Ik had een column van Merel van Vroonhoven vandaag geselecteerd uit de Volkskrant. Waarin zij heel kritisch schrijft over kwalijke invloed van social media. En ja. Ook van online gokken. En dat herkennen wij natuurlijk wel als Consumentenbond.
0: Ja.
1: Je ziet dat het voor consumenten echt lastig is om uit die verslavende patronen van social media, maar ook van online gokken, te ontsnappen. En ik vond het een hele sterke column. Ze schrijft met pittige bewoordingen. Waarin ze ook zegt van ja, de boetes die nu worden opgelegd, die verdwijnen gewoon bij TikTok in holle kies. Terwijl TikTok in China toch door de overheid aan strengere banden wordt gelegd.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een oproep aan de overheid om consumenten beter te beschermen tegen die slimme marketeers en slimme techneuten van dit soort bedrijven.
0: Ja.
1: En gelukkig zien wij dat op het gebied van online gokken er inmiddels wel stappen worden gezet, hè, bedenkingen. Misschien moet er toch een reclameverbod komen. Maar als ik heel eerlijk ben, is het wel een beetje de put dempen als het kalf al bijna verdronken is.
0: Ja.
1: Want we hebben inmiddels behoorlijk wat nieuwe online gokkers die voor die tijd niet gokten.
0: Nee.
1: Maar goed, het gaat in ieder geval gelukkig weer een beetje de goede kant op.
0: Ja.
1: En als het gaat over social media,
0: Zie
1: ik ook dat er recent een arrest is geweest in Amerika. Dat noemen ze het tobacco arrest. Waarin echt de verslavende werking van social media is aangetoond in die rechtszaak. Nou ja, mogelijk krijgt dat in Europa en in Nederland ook nog een vervolg. Dat we het echt toch onze burgers en consumenten beter gaan beschermen tegen toch wel slechte slimmerikken van die grote technische organisaties.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik een belangrijk artikel.
0: Ja, want even tussendoor voor wie het niet wist. Want TikTok heeft nu een soort manier dat je meteen zeg maar via TikTok wat kan aankopen, hè? Zonder dat je daar nog een paar extra klikken voor nodig hebt.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je gewoon bij een gewone webshop aan het shoppen bent. Want hier ben je eigenlijk gewoon allemaal leuke, noem maar tuinierfilmpjes of kattenfilmpjes of whatever aan het kijken. En dan is het lastig om te ontsnappen uit al die brei aan leuke dingetjes. En uiteindelijk word je dan ook heel snel verleid om op die aanknopknop te drukken. Dus dat is echt wel toch weer een extra iets waar consumenten zich moeilijk tegen kunnen verweren.
0: Ja. Heb je zelf daar ook wel een beetje last van, Sanna? Ben je menselijk?
1: Nou, eerlijk gezegd ben ik niet zo'n filmpjeskijker. Dat boeit me niet zo. Dus misschien ben ik er gewoon te oud voor, dat kan ook. Maar ik ben er in ieder geval niet gevoelig voor. En ook niet voor gokken. Dus daar heb ik echt geluk mee.
0: Ja.
1: Maar ik zie het om me heen natuurlijk wel.
0: Ja. Ja. En je hebt nog iets uit de Telegraaf, begreep ik.
1: Ja, komt van de Wat U Zegt pagina. Dus de pagina waarin lezers aan het woord zijn. En daar is de stelling van de dag. En dat is eigenlijk wel een hele interessante. Vakantieaanbieders moeten transparanter zijn over de werkelijke kosten van hun aanbieding. Nou, daar is 98% het mee eens. Ik ben wel echt benieuwd waarom de andere 2% het daar niet mee eens is. Misschien vinden ze dat transparant genoeg. Maar eigenlijk staat daarvan, vindt u dat u misleid mag worden? En daar zegt natuurlijk bijna 100% nee tegen.
0: Nee.
1: En het mooie is eigenlijk dat dat al zo is, hè? Reisaanbieders moeten al heel transparant zijn over kosten die niet vermijdbaar zijn. En dat gaat zelfs zover als ze als fooien verplicht zijn, of als toeristenbelasting verplicht is, of als je eigenlijk niet, als je moet betalen voor je handbagage, dan moet dat eigenlijk allemaal opgenomen zijn in de reissom.
0: Ja.
1: En dat is ook iets waar wij jaar op jaar onderzoek naar doen. En we zien gelukkig verbeteringen bij reisaanbieders, maar we zien elk jaar ook dat reisaanbieders nog steeds reizen blijven aanbieden die, als je klikkerde klik uiteindelijk bij je aankoop komt, dat de reis een hele andere prijs heeft gekregen dan hoe die geadverteerd werd toen je begon met klikken.
0: Ja, ja, duidelijk. Dus blijf zelf alert. Toch bij dat is
1: super alert,
0: advies,
1: maar het valt als consument natuurlijk niet mee om je als individueel mens te weren tegen grote bedrijven. Dus daarom is het goed dat er een consumentenbond is.
0: Heel goed. En fijn dat jij dan ons daar weer op wijst. Sandra Molenaar, directeur van die consumentenbond. Ik wens je een heel mooie dag.
1: Hetzelfde. Bedankt.

Kerst zo uit het beroemde strijkoctet van Felix Mendelssohn Bartholdy, gespeeld door het Quatuor Ebène en het Belci Quartet. En muziek van de Amerikaanse componiste Undine Smith Moore.

0: Twee stukken waar we in de lucht keken. Je hoorde nu een air van Henry Purcell en daarvoor van Undine Smith-Moore. Who is that yonder? Oh, it looks like my lord coming in a cloud. En weer terug op aarde, 7:58. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Het bedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod door het Amerikaanse Kyndryl. Dat moederbedrijf, Solvinity, stapt naar de rechter. Het kabinet verbood de overname om het publieke belang te beschermen. Tech-expert Ben van der Burg zegt bij BNR dat de rechtszaak moet ophelderen wat dat precies betekent.
1: Wat is de toekomst van Solvinity? De overheid moet natuurlijk zo snel mogelijk met degelijke, zorgvuldige, door de overheid geregelde alternatieven komen en met een oplossing komen. Maar ja, het contract is weer verlengd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal af gaat lopen.
0: Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de overname. De Amerikaanse overheid zou de toegang tot DigiD kunnen blokkeren of gegevens kunnen opvragen. Het nieuwe vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran roept ook in de Tweede Kamer veel vragen op. De precieze afspraken zijn nog niet openbaar gemaakt. Daardoor is voor bijvoorbeeld D66-Kamerlid Klos nog onduidelijk wat het akkoord betekent voor de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
2: Met dit akkoord zijn we in feite terug bij af. De straat gaat wellicht open, maar het Iraanse nucleaire programma, het raketprogramma en steun aan terreurgroepen in de regio blijven onbesproken.
0: Ook de VVD staat tot nu toe sceptisch tegenover de afspraken tussen de VS en Iran. Het is de bedoeling dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. In de plannen staan proefballonnetjes en waanideeën, zegt LTO tegen de NOS. Het kabinet wil onder meer dat er rond natuurgebieden zones komen waarin boeren minder stikstof mogen uitstoten. En dat roept bij de boeren allerlei vragen op.
3: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: De nieuwe stikstofzones zouden onder meer gaan gelden rond de Peel in Brabant en de Veluwe in Gelderland. Het centrum van Utrecht was gisteren het toneel van bijzondere examens. Twee studenten van het conservatorium studeerden op de Domtoren af als bijadier. De 21-jarige Casper Struik was een van hen. Hij slaagde voor zijn examen, bericht RTV Utrecht. En hij maakt gelijk grote kans op een baan als bijadier.
4: We zijn nu eigenlijk met heel veel, wel liefst met twee. En we hebben in jaar 3 op de school hebben we geen studenten, jaar 1 ook niet. En in jaar 2 hebben we 1 iemand, dus de aanwas is niet zo groot. De haken

0: het conservatorium is hier de enige plek in Nederland waar je dat kan studeren. Het is een unieke plek.
1: Ja, Struik noemt de Domtoren een bijzondere plek om examen te doen. Volgens hem is het een van de mooiste torens van het land, met bovendien een van de mooiste instrumenten. En Niels Erkens is hier met het weer en verkeer.
2: Het is bewolkt en in de noordelijke helft van het land valt vandaag af en toe regen. Daar is het een graad of 20 vanmiddag. In het zuiden is het droog met zon. Temperatuur stijgt daar tot zo'n 24 graden. De weg nu volgens de ANWB een kilometer of 30 aan file. Niet zo gek veel aan de hand dus. Eén uitzondering, dat is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 5 kilometer file na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dat kost je gelijk ruim een uur extra.
3: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

lekker deel om weer wakker te worden. Een opzwepend slotdeel uit een concert voor viool en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Je hoorde Isabelle Faust, violiste, samen met de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Bernard Vork.

0: Dat was pianist Ralf van Raat en hij speelde China Gates van John Adams. Ja, Jaap Frieso maakte het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Het Nederlandse kabinet wil sneller loskomen van Amerika op het gebied van veiligheid. Dat meldt de Telegraaf. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt in een interview met de krant dat ons land in 2030 genoeg macht en kracht moet hebben om het eigen grondgebied te beschermen.
0: Op sommige onderdelen blijven we nog wel even afhankelijk van de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld waar het gaat om inlichtingen en nucleaire capaciteit. Maar de CDA-bewindsman vindt dat Nederland met de Europese partners snel zelf moet zorgen voor een veilig continent. Ongeacht wie er in het Witte Huis zit, aldus minister Berendsen.
1: Asielzoekers in Loosdrecht worden ongevraagd gefotografeerd. En ook worden ze in verband gebracht met incidenten waar ze volgens de gemeente niks mee te maken hebben. NRC sprak een paar asielzoekers die verslag doen van hoe ze op straat worden bejegend. Ze worden gefilmd en krijgen regelmatig een middelvinger te zien. Oussama vertelt dat een oudere vrouw tegen hem riep go home. Dat doet wel pijn, zegt Oussama.
0: Rond de opvang hebben inwoners van Loosdrecht een buurtwacht opgericht. In 4 shifts houden ze de boel in de gaten. Het is puur preventief, zegt een man die zijn naam niet wil geven. Als midden in de nacht een asielzoeker op de hei loopt, noteren we dat en maken we een foto. Want waarom zou je daar zo laat nog lopen? Ze zijn niet allemaal slecht, benadrukt hij. Laatst kreeg hij nog een waterijsje van een asielzoeker.
1: De Volkskrant doet verslag van het wereldwijd groeiende protest tegen Big Tech. Dat vertaalt zich vooral in het verzet tegen de komst van datacenters. Vorige week demonstreerde de actiegroep Geef Tegengas tegen de bouw van een Microsoft datacenter in Amsterdam-Sloterdijk.
0: Waarom worden deze enorme datacenters gebouwd, vraagt activist Peter zich af. Het opslaan van kattenfilmpjes? Het gros van wat er in de cloud staat is onzin, meent hij. De golf van kritiek op Big Tech treft niet alleen datacenters. Ook de AI-industrie moet het ontgelden.
1: De klomp maakt een comeback, kopt het AD. Er komen meer modernere varianten van het houten schoeisel. Grote modehuizen als Prada, Balenciaga en Birkenstock brachten pas een klomp op de markt. De krant ging langs bij een speciale klompenwinkel die sinds kort in Utrecht zit.
0: Ja, de klomp hoort niet alleen bij het platteland, zegt de winkeleigenaar. Hij is weer hip omdat hij lekker zit en zorgt voor een goede ergonomische houding. Bovendien krijg je minder snel last van zweetvoeten en houdt het hout de warmte goed vast, wat vooral in de winter fijn is.
1: En iedere muzikus wil in deze zaal optreden en zet dat ook meteen in zijn muziekbio. Wigmore Hall in Londen. De Volkskrant onderzoekt wat het geheim is van dit onbetwiste mekka van de kamermuziek. Er is in 125 jaar bijna niets aan die zaal veranderd. Alleen zijn er nu camera's om de concerten mee te kunnen streamen en er is eindelijk airconditioning.
0: De akoestiek in Wigmore Hall is ideaal voor strijkkwartetten en piano- en liedrecitals. Een vaste bezoeker zegt: het is zo'n geweldige plek. Ik ken geen andere zaal waar de muziek zo warm en helder klinkt. En we gaan luisteren naar de Wigmore Soloist die hun naam ontleend hebben aan die beroemde zaal.

De Wigmore Soloists, hoorde je met een deel uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky. Vandaag zijn geboortedag. In de versie voor klarinet, viool en piano was dat. De opgave van het cryptogram is voor degene die later hebben de radio hebben aangezet. Aangeslagen Italiaanse architect. Ja, architect. Tomato, tomato is dit een beetje. Aangeslagen Italiaanse architect. Je hebt nog tot 9:15 de tijd om de goede oplossing in te sturen. Thank you.

0: Van Henry Purcell hoorde je Curtain Tune on the Ground. Ja, een curtain. Het doek is ook gevallen voor dit eerste uur van de ochtend. Maar we gaan door natuurlijk. Het tweede uur. Wat gaan we daarin doen? Nou, we gaan het hebben over verhalenbankjes in Delft. Verhalenbankjes, zal je denken? Ja, blijf gewoon luisteren. Tot zo.
1: De ochtend. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülza Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een grote rol speelde bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Rwandese man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede. Rwanda vaardigde in 2014 een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit en vroeg Nederland hem uit te leveren. En dat kan niet, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer bewolkt in de noordelijke helft, af en toe regen vanochtend. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
0: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
0: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: We gaan het zo hebben over verhalenbankjes. Dat zijn natuurlijk korte verhalen. En dan denk je meteen aan A.L. Snijders, de bedenker van het zeer korte verhaal. En die was hier iedere zondag altijd natuurlijk te horen rond 9:15. Het zeer korte verhaal. 5 jaar geleden overleed hij. Maar we vergeten je niet hoor. Koning van het zeer korte verhaal. Dag.

Een toccata van Giovanni Girolamo Kapsberger. En daar openen we het tweede uur van de ochtend mee. Fijn dat je luistert. Wat staat er vandaag te gebeuren? Nou, best wel grote bezoeken. Ik begin met het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland. Het keizerlijk paar bracht de afgelopen dagen al door op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend is er een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Nou, in Frankrijk gebeurt er ook veel, want de Franse president Emmanuel Macron ontvangt Donald Trump voor een diner. Ja, natuurlijk, het paleis van Versailles. De Amerikaanse president krijgt ook een rondleiding door het paleis, wordt getrakteerd op een lichtshow met fonteinen in de tuin en een vuurwerkshow. En 150 jongeren van over de hele wereld komen in Den Haag bijeen voor de Youth Peace Summit. De jongeren wisselen op deze vredestop ideeën uit en ontwikkelen vredesinitiatieven. Mooi. En de zilveren griffels en penselen voor kinderboeken tot 12 jaar worden uitgereikt. Nieuw dit jaar is de groene griffel voor een kinderboek dat natuur en duurzaamheid op een bijzondere manier verbeeldt. En tot slot, vanmiddag kun je in Delft plaatsnemen op speciale verhalenbankjes. Ik had het erover en straks om 7:15 hoor je precies hoe dat zit. Fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Muziek uit de pastorale Varié van Paul Ben Chaim. Je hoorde klarinettiste Bettina Aust, harpiste Christine Steinbrecher met de Bayerische Kammerphilharmonie. Ja, het is bijna 8:15. We gaan het hebben over bankjes in de openbare ruimte. Ja, die hebben een bijzondere rol in onze samenleving. Er vinden ontmoetingen plaats, er bloeien nieuwe vriendschappen of zelfs liefdes op. En soms is het de plek voor een moeilijk gesprek of speciaal neergezet om iemand te herdenken. Maar vanaf vandaag zijn een aantal bankjes in Delft dé plek om de mooiste verhalen te horen. Een initiatief van onder andere Marijtje Pronk. Zij is directeur van Theater de Veste in Delft. Marijtje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kan je kort vertellen hoe dat idee is ontstaan?
1: Ja, het is eigenlijk zo. We hebben in Delft het Vesteplein van Theater de Veste, zullen we maar zeggen. Maar ook is dat het plein van de bibliotheek, die heet DOC. En het Centrum voor de Kunsten, de vak, waar je muzieklessen en danslessen, et cetera, kunt volgen.
0: Ja.
1: En wij vonden eigenlijk dat het geen plein was. Dus we dachten, we gaan daar hele mooie gevelbankjes neerzetten, zodat mensen daar kunnen verpozen en elkaar kunnen ontmoeten.
0: Ja.
1: Maar toen dachten we later van, eigenlijk is wat ons verbindt als plekken, als organisaties, is dat we allemaal huizen van verhalen zijn.
0: Ja.
1: En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om verhalenbankjes te creëren.
0: Mooi. En hoe werkt het dan? Ik ga zitten en dan komt een verhaal tot mij.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is heel simpel. Ik moet er nog één ding bij zeggen. We hebben dus samen die verhalen en gedichten uitgekozen. Het zijn niet al te lange verhalen, zodat je ook even tussendoor kunt gaan zitten en even kort een verhaaltje tot je kunt nemen.
0: Ja.
1: Ze zijn ingesproken, dat wil ik ook nog zeggen, door allemaal acteurs, cabaretiers en zangers die dus juist ook in het theater optreden.
0: Aha.
1: En hoe het dan gaat, is dat je komt op het plein, je gaat lekker op een bankje zitten, je scant de QR-code op het bankje. En dan doe je je oortje in en je luistert naar een verhaaltje. En ieder bankje heeft zijn unieke verhaaltje of gedicht.
0: Ja, ja. En dat hebben jullie zo een beetje samengesteld. Wat is dan het doel? Wat wil je bereiken met die verhalenbankjes?
1: Ja, eigenlijk wat wij zeggen is, verhalen verrijken mensen. Dus het is ook gewoon het prikkelen van je fantasie en de verbeelding. Maar wat er misschien nog sterker achter zit, is dat, en daar voel ik ook zelf wel echt wat urgentie bij, is dat wij te weinig nog elkaar in levende lijven ontmoeten. Dus we ontmoeten elkaar vaak via digitale schermen en soundbites. Maar het is heel belangrijk dat wij met z'n allen zorgen dat er plekken geborgd blijven waar we elkaar nog in het echt tegenkomen. En ook mensen die je misschien, die buiten je bubbel verkeren.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan moet het wel via een digitale QR-code tot je komen, dat verhaal.
1: Ja. Nou ja, als het als middel toegediend wordt, dus ik heb ook geen enkel probleem überhaupt met de digitale wereld. Maar we moeten wel zorgen dat er nog ook, we zijn uiteindelijk wel sociale dieren.
0: Ja.
1: En als je dat live contact wegneemt, dan worden we minder leuke wezens volgens mij.
0: Ja, heel duidelijk. En je moet natuurlijk fysiek op dat bankje gaan zitten. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen ingesproken. Heb je er eentje of een voorbeeld van je zegt, nou, die sprong er zeker ook uit?
1: Ja, het zijn natuurlijk op een gegeven moment allemaal je baby's, dus dat is moeilijk kiezen. Maar ik ga het toch doen, want dat hebben jullie mij gevraagd van tevoren.
0: Ja.
1: Eigenlijk heb ik er twee. Eén is van Plien en Bianca en dat is het verhaaltje van Toon Tellegen voor elkaar. Nou, dat is echt fantastisch. Maar mijn allermooiste is toch Bloeimaar van Lucas Reineveld. En ingesproken door Jean-Guy Macroy. Dat is echt prachtig.
0: Nou, daar kunnen we even naar luisteren.
2: Bloei maar. Bedenk op tijd dat je nooit te groot zult worden voor klein geluk. Vier het kind dat in je woont. Eet biscuitjes als je daar zin in hebt. Denk je niet dik. Denk geen pasmaat voor de wereld. Waan je eerder een boomstam, wat mossig in het begin, maar dan op een dag die je later zult herinneren als prachtig, zul je uitpotten en bloeien.
0: Nou, dit is mooi. En dan heb je natuurlijk wel om wat om over te praten als je dan naast iemand zit.
1: Ja, dat hopen we eigenlijk. Dat je ook verhalen tegenkomt die je niet kent of die je wel kent en waar je het over kunt hebben met elkaar.
0: Ja, ja. Ja. Dus dan is het project voor jou geslaagd?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Nou, het klinkt heel erg mooi. Marijtje Pronk, directeur van Theater de Veste. Dank je wel. Dus we moeten allemaal naar Delft en op zo'n bankje gaan zitten. Hè? Dat is duidelijk.
1: Ja, zeker. Kom allemaal naar Delft. En vanmiddag worden de bankjes geopend. En dan is er een ijskookkarretje. Dus je kunt ook lekker ijsjes met elkaar eten. Op die manier kun je elkaar ook heel leuk ontmoeten trouwens.
0: Dat brengt
1: dus
0: ook
1: iedereen
0: geluk.
1: Is welkom.
0: Ja, en het wordt prachtig weer. Vanaf 3 uur in Delft aan het Vesteplein. Marijtje Pronk, directeur van Theater de Veste. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: beroemd, maar misschien ook daardoor prachtig, nog steeds. Assez vif, très rythmé, uit het strijkkwartet van Maurice Ravel, gespeeld door Quatuor Arrot. Het cryptogram, ja, is niet zo moeilijk, maar je kan nog kans maken op dat mooie boek. De opgave is Aangeslagen Italiaanse Architect. Aangeslagen Italiaanse Architect. En we gaan nu naar het album van de week. Teun, wat is dat deze week?
1: Het heet The Wishing Tree. Dat komt van het Britse vokaalensemble The Gesualdo Six. Nou, dat zijn zes mannen die geweldig kunnen zingen. Ja. En op dit album staan oude madrigalen en kinderrijmpjes.
0: De wensboom.
1: Ja, en volksmuziek. Ja.
0: Oh, dus van alles eigenlijk.
1: Van alles wat je kan wensen hangt in die boom. En het is geen kerstboom.
0: En wat gaan we nu horen?
1: We horen nu een paar mooie liedjes van Francis Poulenc.

0: amants. Quand papa tourne la maison, il apporte la maison, la maison.
1: Van het album van de week van NPO Klassiek, de Gesualdo Six, hoorde je. En ze zongen Le Hérisson en daarvoor La Petite Fille Sage. Precies 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. In Den Haag begint de rechtszaak tegen een Rwandese man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de genocide in 1994. De man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede. Hij woont hier al lang en heeft de Nederlandse nationaliteit. En daarom kan hij niet worden uitgeleverd. Volgens justitie speelde hij een rol bij een grote moordpartij.
2: Meer specifiek wordt ervan verdacht dat hij betrokken was als een van de leiders bij een plunder- en vernietigingstocht die heeft plaatsgevonden tegen Tutsi's. Die mensen werden bijeengedreven in een stadion. En in dat stadion werden toen in 1 dag zo'n 3000 mensen vermoord.
1: Ook zou de Rwandees anderen hebben aangemoedigd om aan het moorden te slaan, zegt het Openbaar Ministerie in het Radio 1-journaal. Boerenorganisatie LTO heeft grote moeite met de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Daarin staan waanideeën, vindt LTO. Ook klopt het volgens voorzitter Koopmans niet dat de boeren zich kunnen vinden in de plannen.
3: Wij zijn met datgene wat ik vandaag allemaal las, rijp en groen, zijn we helemaal niet akkoord. Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
1: Volgens de NOS wil het kabinet onder meer dat er rond natuurgebieden zones komen waarin boeren minder stikstof mogen uitstoten. De Japanse keizer Naruhito begint vandaag aan zijn staatsbezoek aan Nederland. Het bezoek is bedoeld om de betrekkingen tussen beide landen te vieren. Die gaan ruim 400 jaar terug. De keizer legt daarnaast een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Volgens Japan-kenner Ivo Smits is dat ook een erkenning van het Japanse geweld in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4: Tegelijkertijd moeten we wel een onderscheid maken tussen wat de keizer kan doen en wat de Japanse regering doet. En de Japanse keizer heeft geen politieke rol, dat is vastgelegd in de grondwet sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus het is natuurlijk wel degelijk een gebaar en bewustzijn van de erfenis.
1: De keizer zei volgens de NOS eerder dat hij wil stilstaan bij mensen die tot op de dag van vandaag pijn uit die tijd met zich meedragen. Deventer herdenkt dat het deze zomer 50 jaar geleden is dat de oorlogsfilm A Bridge Too Far werd opgenomen in de stad. Een tentoonstelling laat zien welk effect de filmopnames hadden op Deventer en zijn inwoners. En met de nieuwe stadswandeling kunnen mensen zelf filmlocaties bezoeken, legt de bedenker uit.
5: Zo onder andere hier bij de Kerksteeg. Het bordje is een beetje vergroeid, maar je kunt het bordje nog zien hangen. En hier is bijvoorbeeld een hele dramatische scène opgenomen van een verzetsleider die hier zijn zoon verliest.
1: A Bridge Too Far vertelt het verhaal van de Slag om Arnhem. De brug bij Arnhem was ongeschikt voor de filmopnames, bericht RTV Oost. En daarom werd Deventer het decor. En Niels Erkens is hier weer met het verkeer en weer.
6: Het is bewolkt en in de noordelijke helft van het land valt ook af en toe wat regen. Daar is het 1 graad of 20 vanmiddag. In het zuiden is het dan droog met ook wat zon. En daar stijgt de temperatuur tot zo'n 24 graden. Op de weg stelt de spits volgens de ANWB eigenlijk maar weinig voor vandaag. De meest opvallende file nu op de A73. Nijmegen richting Maasbracht is dat. Voor Boksmeer kom je in 8 kilometer file. Het kost je 1/2 uur extra. Er vallen daar gaten in het wegdek. Daarom is de rechte rijstrook voorlopig dicht.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

slotdeel uit Der Sturm, sonate van Ludwig van Beethoven. Prachtig gespeeld door Paul Lewis. En er komt een appje binnen. Ik dacht dat jullie het over vogels zouden hebben. Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar je wordt op je wenken bediend. Ik hoorde trouwens gisteravond een hele mooie zanglijster. Die zit zich ook altijd helemaal uit te sloven. Maar de nachtegaal, ja, die heeft natuurlijk heel veel componisten geïnspireerd. Zoals Bieber.

0: En nog een keer vogels. The Three Ravens door de barok-solistinnen onder leiding van Bjarte Eiken. En daarvoor hoorde je de nachtegaal uit de sonate voor viool en basso continuo van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Dat was ik een beetje vergeten, Teun. Maar je had om 7:00 beloofd, er komen vogels.
1: Ja, maar dat is alweer zo lang geleden.
0: Ja, maar de luisteraars zijn oplettend. En hier waren ze.
1: Ja, prachtig. Zeer terecht.
0: Maar
1: ja.
0: Je hebt ook een tip, de vaste rubriek, de tip van Teun.
1: Ja, dat klopt. Aankomend weekend dan barst het Bach-festival in Dordrecht los, kan ik wel zeggen. En het is ook de 10e editie, dus een jubileum-editie. En ik moet zeggen, ik heb even de line-up bekeken, dus de programmering. En dat is wel echt iets waar je u tegen mag zeggen.
0: Oh.
1: Ik noem even een paar namen, hoor. Die komen bijvoorbeeld Rachel Podger met de Voetjes Eet bij het openingsconcert. Is wel al uitverkocht.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is Rachel Podger, de barokvioliste, ook te horen met onze eigen Lucy Horst. Weer een ster blokfluitiste. Nou, dan heb je ook nog pioniers in de oude muziek, zoals het Freiburger Barokorkester, dat komt spelen uit het zuiden van Duitsland.
0: Ja. En is het alleen maar Bach wat gespeeld wordt, of daar dan ook weer?
1: Heel erg veel Bach en ook tijdgenoten en moderne hedendaagse muziek geïnspireerd op Bach.
0: Ja.
1: Dus je kunt je geluk niet op als Bach-liefhebber. En er is ook een artist in residence, dat is Mahan Esfahani. En dat is een hele beroemde Iraans-Amerikaanse klavecinist.
0: Ja.
1: En die heeft net een nieuw album uitgebracht met alle klavecimbalconcerten van Bach. En dat is leuk. Ik zat door het cd-boekje te bladeren. En dan kom je ook mooie foto's tegen van partituren in dat sierlijke handschrift. Ik denk van Anna Magdalena. En het laatste klavecimbalconcert heeft Bach nooit afgemaakt. Dus dan zie je allemaal lacunes zo in het notenschrift. En het is heel leuk voor zo'n muzikus, want die kan dat dan zelf invullen.
0: Die mag het zelf improviseren.
1: Ja, dus
0: eigenlijk
1: voor de boekhouders is dat BWV 1059. En daar kunnen we nu een stukje van beluisteren.

En dat was die beroemde clavecinist Mahan Esfahani. Artist in Residence. Hij speelde natuurlijk muziek van Bach. Artist in Residence bij het Bach Festival Dordrecht. Dit weekend, 19, 20, 21 juni. En kijk voor meer informatie op bachfestivaldordrecht.nl.

0: Een van de prachtige preludes van Chopin, gespeeld door Nino Quetatze. Nou, cryptogram. Aangeslagen Italiaanse architect. Heel veel oplossingen. Bijna allemaal goed. Een paar fouten. Palladio en Aldo Rossi. Ja, wie het goed had was onder andere Annemarie Heij uit Zeist. En zij schrijft: goedemorgen. De oplossing van de crypto is Renzo Piano. Bij een piano gaat het immers om de aanslag. Renzo Piano heeft in Nederland onder andere het groene gebouw van het Techniekmuseum Nemo naast Amsterdam Centraal Station ontworpen. Hartelijk goed, Annemarie Heij. Helemaal goed. Ja, en jij zei, Teun, jij zei dat was wel mooi. We hadden nog een iets betere omschrijving kunnen geven.
1: Nou, ik heb sowieso heel veel bijgeleerd over gebouwen die deze meneer heeft ontworpen. Maar ja, inderdaad,
0: het Centre Pompidou, hè?
1: Bijvoorbeeld, ja. Het had ook zacht aangeslagen, want piano is natuurlijk ook zachtjes.
0: En dan dus niet
1: zacht,
0: Italiaans erin, was het iets
1: moeilijker.
0: Dan
1: was hij nog moeilijker geweest. Moeilijker.
0: Maar ja. Goed, iedereen, ja, bijna iedereen had het goed, wel heel erg leuk. Gefeliciteerd, Annemarie, jij kreeg dat mooie boek. Ja, en we zaten over architect. Wat is nou het goede antwoord? Of ben je bij de ene keer een snob of niet? Nou ja, Billie Holiday zong daar natuurlijk prachtig over.

0: Billie Holiday. En naast me staat gewoon afgestudeerd Engels. Ab Nieuwdorp. En zeg jij either, of neither, of neither. Of tomato,
1: mag het allemaal zelf weten. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, het ligt er dan of je Amerikaans Engels of Engels, Brits Engels uitspraak wil. Ja.
0: So, what's your plan?
1: My plan is Midsummer Night's Dream. Prachtige kaartjes voor een sprakjesachtig concert in de Hortus van Nijmegen.
0: Zo, ja. Dus blijf vooral luisteren. En hier tot morgen. Heb een heel mooie dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinee, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee live op NPO Klassiek.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. In Nieuwsuur zei LTO-voorzitter Koopmans dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans.
2: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
1: Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi geschiedenis geschreven. Hij scoorde alle 3 de doelpunten van Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Zaterdag speelt Oranje de 2e groepswedstrijd. En vanaf Schiphol vertrekken weer de nodige fans naar Houston.
3: Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
4: Ja, voor ons is het wel een uitje wat al lang geleden gepland is.
5: Zit de sfeer er een beetje in al?
6: Ja, zeker. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
7: We hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan en we gaan hard juichen.
1: Het weer bewolkt. In het noorden af en toe nog wat regen vanochtend. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: De hele dag door.
10: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
13: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: Wie luistert, weet meer.
15: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze klassieken met een vrolijke dans van Claude Debussy.

begin van dit werk van Claude Debussy, de Tarentaise Syrienne, is ook het begin van de rubriek De Kettingreactie. Die hebben we vandaag ook weer natuurlijk, zo rond 9:30. Dit was het hele werk, die hele dans, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Nogmaals van harte welkom bij deze klassieke van woensdag 17 juni. Fijn dat je luistert. Ja, en niet alleen luisteren kan je vandaag, je kan ook kaartjes winnen voor een prachtige voorstelling, namelijk Midsomernachtsdroom. Komend weekend, dat is zaterdag 20 juni, dus al bijna echt midzomer, in de sprookjesachtige Hortus, dus tussen het bloeiende en groen in Nijmegen, de Hortus in Nijmegen, zaterdagavond. Daar kom ik later vanochtend op terug. Later, dat wil zeggen, naar bijvoorbeeld Schubert, naar Robert Burns en naar deze Johann Sebastian Bach.

het hoborconcert in D klein van Johann Sebastian Bach. Solist Marcel Poncene met zijn eigen ensemble Il Gardellino. Zometeen muziek van Franz Schubert. Daarvoor muziek gezongen door The Gesualdo Six. Aangevoerd door Owain Park. Muziek van het NPO Luisteralbum van de week. Te vinden op npoklassiek.nl. En van dat album zingen ze My Love is Like a Red, Red Rose van Robert Burns.

pianist Paul Lewis in het impromptu in Ges Groot, impromptu nummer 3 van Franz Schubert. Daarvoor een traditional van de Schotse dichter Robert Burns, My Love is Like a Red, Red Rose. De Gesualdo 6 met Owain Park. En dat lied, zoals veel andere prachtige liederen, op het album van de week, npoklassiek.nl.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek reageert op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En dan komt er vanzelf wel een thema bovendrijven. Dat houden we dan weer een aantal afleveringen vast. En het thema van de afgelopen kettingreactie is huilen. En huilen kan heel mooi zijn als het verklankt wordt in de mooiste muziek. Zoals gisteren Weep No More, Rachel van Christopher Tye.

muziek uit de Engelse Renaissance. Christopher Tye door het Rose Consort of Viols. Ja, weep no more, huilen, maar dan de aansporing te krijgen om het misschien niet meer te hoeven doen. Want de troost is al voor de hand of is al in de buurt. Ja, of dat zo het geval is, dat weet ik niet. Want Karin de Vos, die heeft de nieuwe schakel aangedragen. Ze schrijft over die van gisteren nog wat heerlijk en wat schitterend uitgevoerd. En ik dacht toen, huilen hoort bij het leven. Maar de toekomst kan ook uiteindelijk iets optimistischer. Iemand heeft toch eens dat beeld gebruikt dat tranen in parelen veranderen. De enige echte Mozart die componeerde er muziek op, namelijk het lied Abendempfindung. Het is een prachtige tekst over de aanvaarding van het einde. Ik heb mijn leven gehad, het is goed zo. En natuurlijk, plant bloemen op mijn graf en huil een paar traantjes voor mij. Want die zullen de mooiste parelen in mijn kroon zijn. Mozart vroeg niet om het uiterste. Tenminste, zo komt het ook door de muziek op mij over. En als het dan toch ook nog gezongen wordt door Arlene Auger, live begeleid door schitterende pianist Erwin Gage, die alle nuances van de tekst zo schitterend

Abendempfindung an Laura, zo heet het lied in de volledige titel. Kirchhoff-Verzeichnis 523, muziek van Mozart en gezongen door sopraan Arlene Auger en aan de vleugel Erwin Gage. Ja, van het treuren en huilen nu toch ook naar de troost vandaag in de kettingreactie. Hoe moeten we morgen verder? Wat mag op dit lied van Mozart volgens jou volgen en waarom? Laat mij het weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Afgelopen maandag was zijn geboortedag. De Noorse componist Edvard Grieg, toen ook regelmatig voorbij gekomen in de programma's hier op NPO Klassiek. En dit was weer een werk van Edvard Grieg. Schreef vooral dat beroemde pianoconcert. Schreef een aantal vioolsonates. Maar violist Henning Kragerud liet ze instrumenteren. En zo ontstonden er gewoon 3 vioolconcerten. En dit was de finale uit het 2e vioolconcert. Henning Kragerud en het Tromsø Kamerorkest.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja, en dan weer even terug naar 11 dagen geleden. 6 juni, D-Day. De bevrijding van dit deel van Europa. En dat wordt allemaal belicht in de film Saving Private Ryan. En daarbij de muziek bij die film van Steven Spielberg, verzorgd door John Williams. En dit was de Hymn to the Fallen uit Saving Private Ryan, door het Boston Symphony Orchestra, het Tanglewood Festival Chorus, onder leiding van de componist. Zometeen in deze klassieke een aandacht voor een bijzonder concert komende zaterdagavond in de prachtige Hortus van Nijmegen. Sprookjesachtige omgeving voor een sprookjesachtige uitvoering van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Daarover zometeen meer, ook muziek van Rossini. En nu eerst een grand duo concertant voor klarinet en piano van Carl Maria von Weber.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op nvoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op nvoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar nvoklassiek.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luisterapp.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou de VS zeker $300 miljard vrijmaken. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan morgen veel zon en 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Het zijden laddertje, dat wordt uitgerold. En daarlangs kan dan de geliefde omhoog klimmen en de andere geliefde bezoeken. Ouverture La Scala di Sette van Gioachino Rossini. Orchestra Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Ja, stel je voor, de zomeravond valt over de sprookjesachtige hortus van Nijmegen. Tussen de oude bomen en het zachter wordende licht daalt langzaam de langste nacht van het jaar neer. Eigenlijk de kortste nacht, hè? De kortste nacht en precies dan begint de muziek, want het is midzomer vooravond. Komende zaterdagavond 20 juni, dan brengt het Nieuw Nijmeegs Kamerorkest de complete toneelmuziek bij Shakespeare's Midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn. 20e project van het orkest en wat voor een. Verdwaalde geliefde, ondeugende elfjes, een elfenkoningin Titania die verliefd wordt op een ezel. Mendelssohn ving die hele betoverde nacht in muziek. Van het trippelende scherzo tot die beroemde ademloze nocturne. En dat allemaal in de hortus onder de open hemel komt het verhaal tot leven. Precies op het moment dat de echte midzomernacht gaat vallen. Dat allemaal onder leiding van dirigent Arjan Tien. Met twee fantastische solisten. Sopraan Rachai Beumers. En mezzo-sopraan Vera Fieselier. En het dameskoor van Koor Mnemosyne. En daarbij ook een verteller. Ze nemen u mee het sprookjesbos in. En dat kan dus allemaal. Je kan er dus bij zijn. Komende zaterdagavond om 8 uur in de Hortus in Nijmegen. Als je het nu al weet, meeloten voor de vrijkaartjes via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Dan laat ik je nu alvast wat muziek horen die dus zaterdagavond zal klinken in de Hortus.

delen uit de toneelmuziek van Mendelssohn bij A Midsummer Night's Dream van Shakespeare. Song with Chorus en daarvoor Allegro Vivace. Song with Chorus gezongen hier door Orlando Vélez en Manuela Moniz. Het orkest van de 18e eeuw, Kapelle Amsterdam, onder leiding van Frans Brugge. En komende zaterdagavond dus in de Hortus van Nijmegen. De complete Midsomernachtsdroom van Mendelssohn. In het Engels ook. Met dan als troostende elfjes. Want zij maken het bed gereed voor koningin Titania. Dat ze rustig kan slapen. Gezongen door sopraan Rachai Beumers. En mezzo-sopraan Vera Fieselier. Grote namen. Samen met de vrouwen van Cor Mnemosyne. En het nieuw Nijmeegs Kamerorkest. Onder leiding van Arjan Tien. Compleet met verteller. Wil je erbij zijn? Die sprookjesachtige midzomernacht. Als het midzomer wordt in de Hortus. Even een appje sturen met je. Gegevens en doe dat voor 11 uur voor die vrijkaartjes. De NPO Luister-app staat tot je beschikking en ook de mail. Dat is deklassieken@avrotros.nl.

Driedelenaard, Carmen van Georges Bizet. Met als conclusie Danse Bohème. Gespeeld door l'Orchestre de l'Opéra Bastille onder leiding van Myung Woong Chung. Ja, Carmen, Spaanstalig, speelt zich af in Spanje, maar gezongen in het Frans, want van Georges Bizet. En we gaan richting Franse muziek. Ik ben helemaal in het zuiden van Europa, maar ik zit nog steeds in Spanje. We gaan naar Spaanse muziek van een Spaanse componist. Ja, en terwijl je meeloot waarschijnlijk voor die vrijkaartje voor de midzomernachtsdroom, gaan we onze nacht doorbrengen. Nachten, noches en los jardines de España. Nachten in de tuinen van Spanje van Manuel de Falla. Hij schreef het in Parijs, dat is dus wel Frankrijk. Dat deed hij voor de Eerste Wereldoorlog en voltooide het in Spanje, waar hij in 1914 naartoe vluchtte voor dat oorlogsgeweld. Drie delen, drie tuinen. Eerst en El Generalife, de droomtuin van Alhambra in Granada. Fonteinen die door de nacht klateren en cipressen die als wachters in het maanlicht staan. Dan Danza Lejana, dans in de verte, alsof je vanuit je hotelraam de feesten hoort opklinken uit het dal. En tenslotte en Los Jardines de la Sierra de Córdoba, een wilder oostersfeest in de bergen vol vuur en castagnetten. Dat allemaal uitgevoerd, die nachten in de tuinen van Spanje, door Alicia La Rocha en het orkest onder leiding van José Pons.

0: Noches en las Jardinas de España. De nachten in de tuinen van Spanje. Muziek van Manuel de Falla, uitgevoerd door Alicia de la Rocha en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van José Ponce. En Anneke die appte terwijl de muziek klonk. Zo'n nacht, zulke nachten staan ons te wachten met deze muziek op de achtergrond. Waan je je maar even in Spaanse tuinen, want in je dromen kun je overal komen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Pete Dance. Ja, dat gaat over turf steken en dan erbij dansen als de turf weer gestoken is voor de dag. Dat allemaal door het Danish String Quartet gespeeld. En we gaan richting het volgende uur van de klassiek hier van Avro Tros op NPO Klassiek. Met onder andere muziek van Georg Friedrich Händel. Tot zo.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard mee betaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan morgen veel zon en 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

hoorde het ensemble Tafelmuziek van Jean Lemon. En ze speelde het vijfde deel, Allegro, uit het Concerto a Due Cori nummer 3. Tweekorig, dubbelkorig concert voor instrumenten van Georg Friedrich Händel. Ja, en meteen maar even een oproepje. Ik heb je assistentie nodig. Het gaat over de nieuwe serie, de nieuwe reeks Klassieke Mysteries podcasts. Daarin gaan collega Eloïse Davis en ik onder andere op zoek naar de etiketten en de gebruiken rondom concerten door de eeuwen heen. En ik vroeg me af, zou je me kunnen helpen, wat zijn nou dingen waar jij je aan ergert als je in de concertzaal zit en je wil genieten van klassieke muziek? Is dat bijvoorbeeld tussen de delen door klappen? Misschien een applaus naar de Matthäus Passion? Dat soort dingen. Wat zijn de ergernisjes? Ritsende snoeppapiertjes? Het maakt niet uit. Ik ben heel benieuwd. En het leuke zou zijn als jij jouw ergernissen zou inspreken via de NPO Luister-app. Want dan komt dat zeker en vast waarschijnlijk best wel voorbij in die podcast over etiketten in klassieke mysteries. Dus jouw ergernissen in de concertzaal of het bijwonen van concerten. Ik ben heel benieuwd. Via de NPO Luister-app graag even inspreken. Dank daarvoor. Nu een concert in 3 delen. Het wordt niet tussendoor geklapt. Het is een studio-opname. Een van de bekroonde opnames van de vioolconcerten van Mozart. Anne-Sophie Mutter en het London Philharmonic Orchestra in het eerste vioolconcert van Mozart.

0: het eerste vioolconcert geschreven toen hij 17 was. Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Anne-Sophie Mutter en het London Philharmonic Orchestra. En dank voor de appjes die al binnenkomen over jouw ergernissen als je bij een concert bent. Sommige ook ingesproken via het microfoontje, kan dat via de NPO Luister-app. Heel fijn. Dat is allemaal voor de nieuwe aflevering van het nieuwe seizoen. Een van de nieuwe afleveringen in het nieuwe seizoen. Klassieke Mysteries, de podcast. Waar erger jij je aan als je in een concertzaal zit of bij een concert? Bent. Het geklets, het voortijdig klappen of bravo roepen of wat dan ook. Wij zijn heel benieuwd. Dat kunnen wij dan weer verwerken in die podcast. Wij, dat is collega Eloise Davis en ik. En die podcast gaat over het mysterie ook wel van de etiketten. Van harte welkom, dank.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Finale, deel 5, Hobbits, uit de eerste symfonie van Johan de Meij, The Lord of the Rings. Amsterdam Wind Orchestra speelde het en dat deden ze onder leiding van Arie van Beek.

de heilige, de hemelse dans en de aardse dans. Dans sacré et profane, dansen voor harp en strijkorkest van Claude Debussy, Vera Baringsharp en het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

0: sopraan René Fleming en het Philharmonie Orchestra in muziek van Leo de Liebe, Le Fier de Cadiz, Zuid-Spanje. En La Fier Karine is binnengekomen. Ja, even een bruggetje maken.
1: Dat kan jij zo goed af. Ik ben altijd weer... Dat is echt een soort hoogtepunt in mijn ochtend. Dat ik dan denk, nu gaat Ab weer iets bedenken.
0: Volgens mij gaat het ironielampje nu branden. Nee, dat is het microfoonlampje.
1: Nee, dat meen ik. Want het is altijd iets leuks. Het is altijd iets vrolijks, iets positiefs. Het is nog steeds midzomer verzoekweek in de muziekfabriek. Derde dag. En wat wij merken is dat mensen dus wel heel veel leuke, wat kortere stukjes aanvragen, maar dat er niet heel veel langere werken bij zitten. Terwijl die heb je in zo'n, radiouur, in zo'n uitzending ook nodig.
0: En wat is lang?
1: Ja, toch wel. Gewoon, laten we zeggen, 9 tot 14 minuten.
0: Oh, lekker.
1: Mag ook nog langer trouwens. Dus als je een fijn symfoniedeel in je hoofd hebt, of een hele suite, of een solo concert, een deel daarvan, ja, stuur dat vooral ook in. Want dan
0: kan ook
1: kunnen we variëren.
0: Gesproken worden, toch?
1: Ja, heel graag. Via de NPO Luister-app, microfoontje, laat je stem klinken.
0: Kijk, en terwijl onze microfoontjes nog openstaan, zeg ik alvast een fijne middag zometeen bij Karine. En dit is Raymonda, niet een nieuwe collega, maar de naam van een wals van Glazounov.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Ik heb een buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.
4: Ik heb een zomers verzoekje.
5: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
6: Alvast bedankt.
7: Midzomer verzoekweek. Ja, en het is woensdag. Hiermee breekt alweer de derde midzomer verzoekmiddag aan. Het is deze week namelijk elke dag verzoekmiddag in de muziekfabriek. Geen voorbedachte speellijst te bekennen. We vullen de uitzending tot 2 uur helemaal met jullie favorieten. Dus laat maar weten. Welke muziek past er voor jou bij deze midzomerweek? Bij deze woensdagmiddag heb je een liedje in je hoofd. Van vroeger, van nu, een stuk muziek dat iedereen mag horen. Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. Of misschien gewoon een muziekje waar je zelf veel behoefte aan hebt. Zoals Arnoud. Hij appt: ik zou graag mijn oren even naar een magische plek willen sturen. Wegdromend tussen de elfjes in Mendelssohn's Midzomernachtstroom.

Orchestre Symphonique de Montréal met het scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Wegdromend tussen de elfjes voor luisteraar Arnoud. Maarten Askamp heeft ook een verzoek. Mijn kinderen, schrijft, die zijn opgegroeid met de opera's van Frank Groothof. Zijn uitvoering van Don Giovanni is hilarisch. Lange autoritten werden een feestje. Niet stoppen, pap, het is zo leuk. Dus graag een stukje uit Mozart's Don Giovanni. Ja, fantastisch. Ik ben ook opgegroeid met die Groothof-opera's. Misschien wel leuk om dan ter korte intro even Frank Groothof zelf te horen.

Je hoorde Frank Groothoff en daarna Bryn Terfel en Cecilia Bartoli met La Ci Darem La Mano. Het duet uit Don Giovanni van Mozart op verzoek van luisteraar Maarten, die dit in de auto met zijn kinderen luisterde. Het is midzomer verzoekmiddag. Vergeet niet inspreken. Dat vinden wij heel gezellig. Je drukt op dat microfoontje in je NPO Luister app en dan deel je je verzoek zo met ons. En gaan wij ons best doen het te draaien de komende kwartieren. Marian schrijft naar de NPO Luister app. In 1978 liepen mijn man en ik langs het kerkje St. Martin in the Fields in Londen. Die avond bleek er een concert te zijn voor het 300ste geboortejaar van Vivaldi. En wel door de Academy of St. Martin in the Fields. Nog 2 plaatsen vrij. Bofkonten voelden we ons. Wat hebben we genoten van de prachtige muziek en het kerkje met zoveel vaandels aan het plafond. Dus graag iets vrolijks van Vivaldi.

0: voor Marianne. Heinrich Schief op cello bij de Academy of St. Martin in the Fields. In dat kerkje zat Marianne in 1978 en hoorde muziek van Vivaldi. Zoals ook nu dit cello-concert van Antonio Vivaldi was. Ja, en wat een feest. Het lampje op ons verzoekmiddagantwoordapparaat knippert. Luisteraar Annette heeft ingesproken.
1: Hallo Muziekfabriek. Ik heb afgelopen weekend mijn diploma portretschilderen gehaald. Na maanden kijken, oefenen en proberen om licht, schaduw en karakter goed op het doek te krijgen, was dat een prachtig moment. Jawel, ik heb het gehaald. Ik was zo blij. Dus voor mij scheen de zon. Voor deze midzomerverzoekweek kies ik daarom Die Sonne, gespeeld door Seldom Senne. Willen jullie dat draaien?

Dankjewel, Annette, voor je bericht. En gefeliciteerd met dit geweldige diploma portretschilderen. Fulvio Caldini, Die zonne seldom seen, speelde het op hun blokfluiten op jouw verzoek. Dit is een mail. Ja, je kan ons ook mailen. Dat doe je via npoklassiek.nl/verzoek van Jan de Vries. Hij schrijft: mijn vrouw, Anita, speelt sinds haar pensionering met heel veel plezier viool. Ze speelt in een strijkersensemble, maar nu we op vakantie zijn, heeft ze haar viool thuis moeten laten. Tot haar spijt. Zouden jullie haar blij willen maken met een gedeelte uit de Sunrise Mass van Olajuwon? Daarin heeft ze zelf ook meegespeeld.

0: the Spheres uit de Sunrise Mass van Ola Gjelo. Je hoorde het Chamber Orchestra of London samen met Tenebrae voor Anita die haar viool mist op vakantie.
1: Ha, Karim.
2: Ik heb een zomers verzoekje. Zou je een stukje willen draaien?
3: Het zou top zijn.
4: Dank je wel.
5: Midzomer Verzoekweek.
0: Ja, en het is woensdag, dus midzomer Verzoekweek zijn we. En wat een zomerse gezelligheid hier in de NPO Luister-app. Ik lees hier Brigitte, wil graag een opera-ouverture van Mussorgsky horen. Sabina wil iets Grieks. En Wiebe wil graag Alexandre Desplat's muziek voor de film The Grand Budapest Hotel horen. Daar gaan we eens even naar op zoek. Nu eerst Wouter met zijn app. Mag ik het eerste deel uit de serenade voor orkest nummer 1 van Johannes Brahms horen? Het begin klinkt voor mij altijd net alsof de natuur ontwaakt. Wil graag Alexandre Desplat's muziek voor de film The Grand Budapest Hotel horen. Daar gaan we eens even naar op zoek. Nu eerst Wouter met zijn app. Mag ik het eerste deel uit de serenade voor orkest nummer 1 van Johannes Brahms horen? Het begin klinkt voor mij altijd net alsof de natuur ontwaakt.

het Gewandhaus Orkest Leipzig met het openingsdeel uit de orkestserenade nummer 1 van Johannes Brahms. Het is midzomerverzoekweek, woensdagmiddag, verzoekmiddag dus. Sabina schrijft: wij zagen vorig jaar zeeschildpadden bij het eiland Kefalonia in Griekenland en hebben inmiddels meerdere schildpaddingen in huis voor onze dochters, waarvan de jongste een zeegerelateerde naam heeft en een postzegel met een schildpad op haar geboortekaartje kreeg. Heb je iets lekkers midzomers Grieks? Ja hoor, zeker. Hier is panigiri uit de Griekse herinneringen van Kyriakos Georginakis, gespeeld op 2 gitaren.

0: Arada, gitaarduo, speelde Griekse herinneringen van Georginakis voor luisteraar Sabina. En luisteraar Fred, die heeft ingesproken. Even het antwoordapparaat afluisteren.
1: Goedemiddag allemaal. Dat de wereldkampioenschap voetbal bezig zijn, dat is geen nieuws. Dat Curaçao daar ook aan meedoet, dat zal waarschijnlijk ook geen nieuws zijn voor de liefhebber. Maar ze hebben wel uw steun nodig, ons aller steun nodig. Op zaterdag moeten zij spelen tegen Ecuador, in de nacht van zaterdag op zondag. En misschien dat jullie ter aanmoediging en ter morele ondersteuning van zowel de spelers als ook alle fans iets moois, klassieks van Curaçao's oorsprong kunnen spelen op de zender. Alvast bedankt.

Curaçao's muziek, gezongen door Tania Cross van Curaçao. Nenita van Emilio Prudencia. Je hoort het Matangi Quartet, ook nog Roel Kalister op slagwerk en Randal Korsen op piano. Dankjewel Fred voor je mooie bericht. En het is inderdaad een tip om naar Curaçao te kijken op dit wereldkampioenschap voetbal. Erg leuk. Brigitte, die zegt als je een wat langer stuk wil spelen, dan heel graag de ouverture van Giovan Cicina uit de opera van Mussorgsky. Omdat het zo mooi is.

London Symphony Orchestra speelde de ouverture voor de opera Jovan Cicina van Modest Mussorgsky op verzoek van Brigitte, gewoon omdat het zo mooi is. Ja, dat is genoeg reden, hè? Kom maar door met je verzoekje deze middag. Het is midzomerverzoekweek en ook deze woensdagse muziekfabriek staat geheel in het teken van favorieten van jou, van de luisteraar. En deze is van Wiebe. Ik zou graag van Alexandre Desplat willen horen Mr. Mustafa uit zijn filmmuziek voor de Grand Budapest Hotel. Gewoon omdat het zo'n heerlijk, vrolijk muziekje is.

0: NPO Klassiek.
1: Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct open gaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Het Amerikaanse leger heeft de AI-tool Grok gebruikt om doelwitten in Iran te selecteren. Met de tool, gemaakt door het bedrijf van Elon Musk, zouden zo'n 2000 doelen zijn uitgekozen. Het kwam erbuiten tijdens een rechtszaak over vervuilende gasturbines bij datacenters. De Amerikaanse overheid probeert die zaak te blokkeren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. En daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Ik heb een zomers verzoekje.
9: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Midzomer Verzoekweek.
8: het is nog 4 kwartieren. Woensdag verzoekmiddag tot 2 uur zijn het luisteraarsverzoeken die de klok slaan in deze muziekfabriek. De deuren staan wijd open en we lunchen op klassieke verzoekjes. Dus sluit je aan. Fijn dat je erbij bent. En mocht je iets willen horen, gebruik dan die NPO Luister-app. Julian, Christine en Jonas stuurden via die app. Op weg naar de Tour du ALS rijden we door het Franse landschap. Met de bergen in het vooruitzicht kijken we uit om samen met een grote groep de Mont Ventoux te bedwingen om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. Bij deze een liefdevolle groet naar iedereen die te maken heeft gehad of iemand kent met ALS. Zou je van Edward Elgar Salut d'amour willen draaien?

Simone Lamsma op viool en Jorie Miura op piano speelde Elgar's Salut d'amour voor Jonas, Julian en Christine op weg naar de Tour du ALS die morgen gaat plaatsvinden. Heel veel succes daar. Cynthia luistert en heeft ook een verzoek. Ze appt: in 2020 ben ik tijdens de borrel na hun concert toegezongen door Wishful Singing met het lied Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Oftewel Sonnet 18 van William Shakespeare. Zou fijn zijn om dit nog eens te horen. Passend in deze verzoekweek?

Wishful singing. Ach, die stemmen. Shall I compare thee to a summer's day? Van William Shakespeare's sonnet. En zeer passend, Cynthia, inderdaad, bij deze midzomer verzoekweek. Nikki schrijft, verzoekmiddag, dubbele punt, graag iets van Toots Tielemans. Iets anders dan Turks fruit. Summertime uit Porgy and Bess, dat hoort er eigenlijk vanzelf bij.

Toets Tielemans speelt door op zijn mondharmonica Summertime van George Gershwin op verzoek van Nicky. Piet Elans die schrijft tijdelijk in het Amphia ziekenhuis in Breda. Alle goeds gewenst, Piet, vanuit deze NPO Klassiek studio. Hij schrijft graag, zou ik de weinig gedraaide maar wonderschone aria willen horen uit het Lied des Evangeliman van Wilhelm Kienzel. Selig sind die Verfolgung leiden. In de uitvoering van zanger Placido Domingo en de Wiener Sängerknaben.

de Wiener Sängerknaben samen met Placido Domingo zongen zeligziend die vervolging leiden van Wilhelm Kienzel voor Piet Elands. Boy stuurt een bericht via de NPO Luisterapp. Hallo Karin, 19 graden, droog, beetje bewolkt. Heerlijk om op de bouwplaats te vertoeven. Zou je, om dit lekkere gevoel vast te houden, een deeltje uit de Water Suite van Händel voor mij kunnen draaien? Die geeft me een mooi werkritme.

0: Watermuziek van Händel. Werkmuziek voor Boy op zijn bouwplaats.
1: Ha, Karin.
2: Ik heb een zomers verzoekje.
3: Zou je een stukje willen draaien?
4: Het zou top zijn.
5: Dank je.
6: Midzomer Verzoekweek. Ja, het is woensdag 17 juni, de derde dag van onze midzomerverzoekweek. Het is deze hele week niet alleen op donderdag verzoekmiddag, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Dus ook nu tot 2 uur nog een half uur lang mag je ons vertellen wat je wil horen. Er is een bericht binnengekomen van Anneke. Over open tuindeuren en Daphnis en Chloe. En Peter die wil graag de paddenstoelenmuziek uit Efteling horen. Maar eerst is Erik Aarts aan de beurt. Hij schrijft: volgende week vertrek ik voor een maand naar Italië met mijn vrouw. Voor het eerst zonder de kinderen. Of we daar NPO Klassiek gaan luisteren, durf ik niet te zeggen. Dus vragen we het nu vast aan. De Roma-suite van Georges Bizet. Het lijkt ons wel toepasselijk.

0: Het Orchestre National du Capitole de Toulouse speelde de laatste twee delen uit Roma. Orkestsuite nummer 3 van Georges Bizet voor Erik en zijn vrouw die naar Italië vertrekken. Ja, ik hoop met dit gemoed wat je zojuist in de muziek hoorde. Ja, ons verzoekmiddag antwoordapparaat draait ook op volle toeren. Wim heeft ingesproken.
1: Dag Karin. Denkend aan Wim T. Schippers moet je natuurlijk wel iets laten horen van hem als in zijn rol als Ernie. Ik denk aan het prachtige nummer Zoek de Zeep voor Ernie en koor van de mijn favoriete cd Ernie's Favorietjes van Sesamstraat. De groeten van Wim uit Koudum.
2: Ik bied een heel nieuw spel. En dat speel je in het bad. Oren vol met zeep. En het geeft niet of je spat. Plons in de cup. Zet de gisser lekker aan. Haal je tenen uit de kraan. Laat je rubber eentje gaan.

0: zeep. Zoek.
1: Iedereen wordt vies.
0: Zoek dus naar de zeep.
1: Was je daar nou maar precies?
0: Zoek er naar de zeep.
1: Laat de douche maar lekker sproeien.
0: Zoek er naar de zeep.
1: Want in water mag je knoeien.
0: Hoe die gladde zeep.
2: Ik moet loeien van de praat.
0: Zoek er naar de zeep.
2: Als ik knoei en spat, dat
0: zoek. Zoek die rare zeep.
3: Ik denk dat ik de puzzel oplos.
0: Oh, waar is de zeep?
3: Ik trek gewoon de stopmoes.
0: En waar is de zeep?

Ongelooflijke levenslust. Zoek de zeep. Wim T. Schippers als Ernie. Ik hoorde ook Graaf Tell in een gastrol. En wie zo kundig debat eens speelde, dat weet ik niet. Kunstenaar, programmamaker, presentator, acteur en toneelschrijver Wim T. Schippers. Hij overleed afgelopen 10 juni. En dankjewel, luisteraar en naamgenoot Wim, voor je mooie voicemail en verzoek. Ode aan deze grote man. José Witte schrijft: beste Karin, een paar jaar geleden heb ik de Four Seasons Recomposed van Max Richter ontdekt. Ik werd er meteen door gegrepen. En sinds we de live-uitvoering van Isabel van Keulen in Tivoli-Vredenburg zagen en hoorden, is het een van mijn lievelingsmuzieken geworden. Vorig jaar zomer reden mijn man en ik door de glooiende goudgele heuvels van de Elzas met deze muziek op onze Spotify-lijst. Ik kan het gevoel van zomer, warmte en vrijheid altijd meteen oproepen bij het horen ervan. En zou het geweldig vinden om op deze nu nog bewolkte woensdagmiddag andere luisteraars mee te laten genieten.

zomer, warmte en vrijheid van luisteraar José. Voor ons allemaal, Daniel Hope, hoorde je samen met Concerthaus Kammerorchester Berlin Four Seasons Recomposed van Richter op Vivaldi natuurlijk. En het is nog 10 minuten, woensdag verzoekmiddag, maar dat is aan de stroom appjes verder niet te merken. Die gaat lekker door, Hendrien. Goedemiddag, mijn verzoek voor deze dag. Healing Light, A Celtic Prayer uit The Peacemakers van Carl Jenkins. Afgelopen zaterdag mocht ik dit werk live beluisteren in de Prinsenkerk in Rotterdam en de mogelijk op handen zijnde vrede en de mogelijk op handen zijnde vrede tussen Amerika en Iran kan wel een steuntje gebruiken, toch?

Met deze oproep tot vrede is deze bezoekmiddag bijna afgelopen. Maar Peter uit Amsterdam schrijft: laatst met mijn twee dochters naar de Efteling geweest. Uit de paddenstoelen daar schalt heerlijke muziek. Jullie snappen, ik heb de smaak te pakken. Hebben jullie die muziek misschien? Natuurlijk. Komt-ie. Door Lang Lang.

0: Minuet in G. Ja, aan Bach toegeschreven. Het is van Petzold, maar Bach is jouw homeboy. Lees ik op je t-shirt, Sander Swiep?
1: Ja, dat lees je correct.
0: Dat is een leuk t-shirt.
1: Leuk en zelfgemaakt.
0: Zelfgemaakt, echt?
1: Ja, voor een Wonderful optreden in 2017.
0: Geweldig, ja. Jeetje. Toen ken ik jou al, hè, 2017.
1: Ach, we go way back.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Spreek je vaker dan mijn moeder. Ja.
0: Is het zo?
1: Ja.
0: Maar jouw moeder, die is fantastisch.
1: Ja, maar die werkt hier niet.
0: Nee, dat is waar. Oké, dat was het, hè?
2: Afro Tros.
0: Ja.
2: De omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. Dan voetbal. En dat bericht is verdwenen op de computer, maar ik heb het hier wel op papier staan. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer. In het noorden valt wat regen. In het zuiden grotendeels droog. En daar komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt een stuk warmer. 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Goedemiddag, Behangradio. Ik vind het een geuze term, want het is me een eer om het behang van je woonkamer des levens te mogen zijn. Mozart schreef de volgende muziek ook als behang.
0: Maatwerk.
4: Tapetenmuziek dus.
0: Met Sander Zwiep.

0: Muziek geschreven in 1782 door Mozart in opdracht van de rijke familie Haffner uit Salzburg ter gelegenheid van de veredeling van Siegmund Haffner de Jongere. Ja, veredelen kan je doen met plantjes en ook met hoge plaatsen.
1: De bestemming.
0: Het is weer puzzeltijd. Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Ja, het is een luxe. De hints zijn Jan van Schaffelaar, Noors kind en kippenlijn. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Jan van Schaffelaar, Noors kind, met dubbel O, Noors kind en kippenlijn.

Het gebeurde op 17 juni 1882. 50 kilometer ten westen van Sint-Petersburg in een stadje aan de Finse Golf, heette toen Oranienbaum en nu Lomonosov. Daar werd geboren de heer Igor Stravinsky. Dit was muziek van hem uit een van zijn minder schandalige momenten. Dit was nog niet de sacre. De Suite Italienne, twee delen eruit door Marie-Elisabeth Hecker. Zij is geen hacker, of ja, ze is wel een hacker, maar dan met een E. En Martin Helmpjen aan de piano. En nu gaan we naar IJsland.

0: Magali Mosnier, fluit, Antoine Tamesti, altviool, Xavier de Maistre op harp, muziek van Debussy. En in deze rustige sferen is het een spin in de studio in een half uur tijd gelukt om mijn laptop aan meerdere draadjes vast te weven aan de beeldschermen. Razend knap. Mens en dier in harmonie met Debussy.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Zo je net zien, ben ik hem nu eventjes uit het oog verloren. Dan duikt die spin straks op en dan schrik ik ervan. Daarvoor hoorde je het koorwerk Her Himna Smidur van Thurkel Sigurbjörnsson door het koor Voetjes Eet. Die muziek komt uit IJsland. Nou, laat het nou vandaag de nationale feestdag zijn van IJsland. Met natuurlijk het optreden van de Fjällkonan, de bergvrouw. Gestoken in de Skoidbúningur, de traditionele rok voor die bergvrouw. En er zijn allerlei openluchtconcertjes. Mensen eten walvisstompoes. Het is razend gezellig. En wij hebben hier ook de pianist met de IJslandse nationaliteit. Op een pasfoto lijkt hij een beetje op Leslie Nielsen. Maar hij speelt veel beter piano. Vladimir Ashkenazi.

En zo begint Mozarts laatste pianoconcert nummer 27, Philharmonia Orchestra, met aan de piano Vladimir Ashkenazy. Ook in bezit van de IJslandse nationaliteit. Over een paar weken hoopt hij 89 jaar te worden. Ja, ergens wel balend natuurlijk als je pianist bent, want 88 is dan wel de mooiste leeftijd. Pianisten weten wat ik bedoel.

Ja, er wordt hier Fotis Eet behoorlijk naar de kroon gestoken, toch? Schola Cantorum Reikia Vicensis met Sanctus London van Ola Jelo. Na Water Music van Händel door het Ferio Saxofoon Quartet. Nou, water hebben ze genoeg rondom Reykjavik en IJsland heen. Hier is nog het IJsland Symfonieorkest met muziek van Gounod. Dit heeft ook een beetje te maken met hun actualiteit, want dit orkest was of is in Nederland. Eergisteren was op het Holland Festival in Amsterdam het concert Nærmynd, close-up, met associate artist van deze editie Hildur Gulnadóttir en het Iceland Symphony Orchestra. En hier dus in de finale uit de eerste symfonie van Gounod. Tot zo na het nieuws van 3 uur.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil erom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog en daar komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, het wordt dan een stuk warmer. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jewel at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare, Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
0: NPO Klassiek.
6: Omroep Max. Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
7: Ja.
6: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: En dit was het slot uit de enige symfonie van de 19e-eeuwse cellist en componist Georg Golterman. Zijn muziek was in zijn eigen leven al een klein beetje verguisd, want ze vonden het veel te sentimenteel. Maar tegenwoordig wordt hij steeds vaker uitgevoerd, ook zijn cello-klanken en salonmuziek. Het ORF Radio Symfonieorkest Wenen voert het hier uit. Het orkest hoor je straks weer in muziek van Carmelia von Weber in Maatwerk. Fijn dat je luistert.
1: De bestemming.
0: Ja, wij zoeken die nog steeds. 16:45 moeten we eraan komen. En er is puntje, puntje, puntje. Ja, de hints van vandaag zijn Jan van Schaffelaar, Noors kind en kippenlijn. Wat is de bestemming? Laat het weten via de kippenlijn of de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Jan van Schaffelaar, Noors kind, dus niet een Nors kind, Noors met dubbel O, en kippenlijn.

Ja, weemoedig muziek, want het ging over de maand mei. Die ligt alweer achter ons. The Sweet and Merry Month of May van William Byrd door de Gesualdo Six gezongen. Album van de week op npoklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren.

0: Dat was muziek van Johannes Brahms. Daarvoor dus van William Byrd een koorwerk. En dit was ook een Byrd, een kleine hübsche vogel uit de Liebesliedenwalzer van Brahms. Met onder meer klarinetist Andreas Ottenzamer. En die klarinet, daar gaan we nog veel van horen.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En Andreas geeft de klarinet door aan Sharon Kam met het ORF Radio Symfonieorkest Wenen. Daar zijn ze weer in het tweede klarinetconcert van Carl Maria von Weber. Op 17 juni 1811 ging het in première. Het is inmiddels een van de meest geliefde klarinetconcerten in het repertoire. Destijds voortgekomen uit een soort muzische werking van de klarinetist Heinrich Berman. We hadden gisteren volgens mij ook met Mozart de relatie met de klarinetist Anton Stadler. Zo zie je maar, je kan mensen inspireren.

En het was klarinetconcert nummer 2 van Carl Maria von Weber. Ooit in première gegaan op een 17e juni in het jaar 1811 was het. Sharon Kam speelde de klarinet en het ORF Radio Symfonieorkest werd geleid door Gregor Bühl. Ik wilde bijna Gregor Bak zeggen. Die zou het ook kunnen, maar hier was het Bühl.

Er zit zo'n gelukzalig gevoel in de stem van Thomas Hampson. Alsof hij net heeft gehoord dat het weekend is of vakantie. Of dat hij salarisverhoging heeft gehad. Wien weer bij nacht eerst schön. Het London Philharmonic Orchestra. Maar natuurlijk, het gaat over Wenen. De plek waar Carl Maria van Weber ook wel degelijk is geweest. Hij ging er op zoek naar vader Haydn. Vader van een hele groep muzici. Wegbereider voor allerlei mooie nieuwe muziek. Ga zeker eens een keer, zou ik zeggen, naar weber-gesamtausgabe.de. Een geweldige website. Je kan allemaal brieven zien die Carl Maria schreef aan zijn geliefden, aan collega's. De meest hilarische grapjes worden er gemaakt. weber-gesamtausgabe.de. Dit is nog de ouverture der Freischütz. Beroemde stuf van Carl Maria.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een 500 miljoen euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil erom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer. Plaatselijk nog een bui. In het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot plaatselijk zelfs wel 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: NPO Klassiek. Dat voel je met een dikke pakkert. Gefeliciteerd allemaal. Orchestre Symphonique de Montréal met de bruiloftsmars van Mendelssohn. Noem het een cliché, een gemeen plaats of een platgedraaide hit. Dat maakt Felix en mij helemaal niks uit. Deze muziek is sowieso een open deur. Die van de kerk tijdens de huwelijksceremonie. Gefeliciteerd, duifjes.
1: De bestemming.
0: Ja, dat is een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo's en noise cancelling, ruisonderdrukking. De hints zijn Jan van Schaffelaar, Noors kind en Kippenlijn. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Jan van Schaffelaar, Noors kind, Kippenlijn.

0: De Pavane van Fauré door Chœur et Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Karel van het Dak, Charles Dutoit. En daarvoor Bach, Woldtemperierte Klavier, boek 1, deel 19 door Angela Hewitt, de Canadese pianiste wier vleugel ooit pleurde tijdens een verhuizing. En toen moest zij ook pleuren, want het was haar geliefde Fagioli volgens mij. Of dat ooit is goed gekomen, volgens mij niet.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Een van de hints voor de bestemming van vandaag is Noors kind. Ik denk dat kinderen in Noorwegen net zoveel baat hebben bij muziek als kinderen in Nederland en in Frankrijk. Children's Corner is de weinig Franse titel van een beroemd muziekstuk van Claude Debussy. Hij gaf het stuk en de delen waaruit het bestaat allemaal Engelse namen als knipoog naar de gewaardeerde nanny van zijn dochter en zijn eigen liefde voor Good Old England.

En het was Debussy's versie van Smallland, Children's Corner, het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Met deze muziek die Debussy voor piano componeerde. En dit was de orkestversie gemaakt door André Caplet. Opgenomen in de Saint-Eustache, niet die in Parijs dus, maar in Montréal. En nu zakken we af, een landje zuidelijker, van Canada naar de VS met muziek van William Grant Still.

Randall Goosby op viool, Su Wang aan de piano in Mother and Child, Kind uit de suite voor viool en piano van William Grant Still.

0: de bestemming.
1: Snapte me, moeder en kind, Children's Corner. De hints waren Noors kind en verder Jan van Schaffelaar en Kippenlijn. De dagfinalist is geworden TV Woonkamer. Dat is een grappige naam. Die appt, goedemiddag Sander, de bestemming moet wel Barneveld zijn. Jan van Schaffelaar was een huurling die stierf doordat hij tijdens de Stichtse Oorlog van de door Hoeken belegerde toren van Barneveld is gesprongen. Als een heldendaad. In het Noors heet een kind een baan. En de Kippenlijn is de bijnaam van de spoorlijn van en naar en door het pluimveecentrum Barneveld. Appeltje en vooral eitje deze keer. Hartelijke groet. Ah, Alfred Poort. Hij typt het wel. Alfred, je moet je naam in de app nog even van TV Woonkamer in Alfred veranderen. Verder helemaal goed. In Barneveld, geboren ooit op een 17e juni in het jaar 1994, organist Gert van Hoef.

Ja, het venijn zat hem nog even in het staartje. Zo hard dat ze het in Voorthuizen konden horen. Op het orgel van de Oude Kerk in Barneveld. Het paradijsorgel Gert van Hoef. Met als registranten zijn lieftallige echtgenoot Marjolein. In de prelude in classic style van Gordon Young. Een van de favorieten van vele organisten. Hierna podium met Camille Jansen. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan de Vlaamse schrijver. Die op 17 juni 1929 is geboren. Wart Ruislink. Als je alle staatshoofden en diplomaten en magnaten kon verplichten om dagelijks een half uurtje Bach of Beethoven te beluisteren, dan zouden de internationale relaties ongetwijfeld snel verbeteren.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 in de nacht een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep en is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor zouden moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Tot 10 personen is de pool gratis, maar daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK-voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen in Nederland mee aan een pool bij Scorito. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt nu omgeleid en dat leidt tot veel vertraging. Omdat de datum in april en in juli ook niet wordt gehaald, kreeg de aannemer al een boete. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluitte de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, komende zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar hij raakte geblesseerd. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. Deze 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend, met een optie voor nog een jaar. Sipke Hulshof, die eveneens een verleden heeft bij Feyenoord, wordt zijn assistent. Het weer, nog een bui af en toe, aan het zuiden af en toe ook zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
3: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
4: Goedemiddag. Dirigent Carina Kanellakis tekent bij als Principal Guest Conductor bij het London Philharmonic. Van de Hongaarse componist Béla Bartók is een muzikale liefdesbrief boven water gekomen. En komend weekend is het de dag van de componist. We spreken zo met stadscomponist van Groningen, Setteré Navisi. Je luistert naar Podium.

0: Ja, dat is het treintje van Caipira van treintje naar Caipira van Heitor Villa-Lobos. Muziek van meer dan 100 eigentijdse componisten, uitgevoerd door honderden muzici. Deze zaterdag staat het te gebeuren in ruim 15 Nederlandse steden. Het is de dag der dagen voor de springlevende hedendaagse Nederlandse muziek van eigen bodem. Het is de dag van de componist. Voor elke stad is er een stadscomponist aangewezen die voor één dag de honneurs waarneemt. En de stad verklankt in een speciaal voor deze gelegenheid geschreven werk. En dat werk wordt dan in het openbaar uitgevoerd en is voor iedereen mee te beleven. En ook onderweg in de NS-treinen klinkt er live muziek. Op station Groningen Centraal laat stadscomponist Seteren Nafisi nieuwe muziek horen. Zij werd geboren in Iran en kwam studeren en werken in Groningen. Als stadscomponist van Groningen schreef ze een nieuw werk voor koor en elektronica. En zij ving eigenlijk in dit werk een stukje geschiedenis van Noord-Nederland. Ze bezocht namelijk het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nou, ik spreek haar nu even in het Engels en ik vat het hier en daar even samen. Seteren Nafisi, great to have you on the phone.
1: Hello, Camille. Hello. Thank you for inviting me to this wonderful program.
0: Yes, we're happy to have you here. First of all, I'm curious. Thank you. When you think of Groningen, what is the first thing that comes to your mind?
1: Well, many, many things. Definitely the wonderful green city with all the wonderful people that I always think that whenever I put my feet in Groningen, I feel like such a peace and energy that is so different. But also mustard soup.
0: Mustard.
1: That is probably the first thing that I really loved about Groningen.
0: And do you like it, mustard soup, or is it an acquired taste?
1: Yeah, that's why that is why that specifically I mention it in this radio program, because I love it. It's really great.
0: Seteren denkt meteen aan mustard soup als ze aan Groningen denkt en ook aan de groenheid en aan de rust. The piece that you wrote for this city of Groningen is called "Calling Their Names." What story? Yes. What is the story behind this composition?
1: The story is shaped around the idea of people that are under very complex and uncertain situation, and they're battling for their lives, mm-hmm. but they still find hope and they still find love and their lovers and their mothers and their daughters, and they still look for the next spring to come. So I think that is very relevant to now, to yesterday, to tomorrow, to us, to them, to everyone. That is what the piece is about.
0: And why then did you want to incorporate Kamp Westerbork into this composition?
1: Actually, Kamp Westerbork was the starting point of the inspiration and the reason that I really liked it was that I felt there was a story there, and I found the story, and I thought that this story is very universal, and the story also resonates with me personally and resonates with people in Gaza and people in Lebanon and people in Iran, my home country. Mm-hmm. But also how interesting to see that the story existed many, many, many times during the history in different regions. And also where I live now, and it is my home now, which is the Netherlands.
0: Yeah.
1: And that was very important, to find a story that is universal, but yet personal.
0: I will quickly summarize this for our listeners. Het stuk van Seteren heet Calling Their Names. En dat heeft ze geschreven eigenlijk ook om aandacht te vragen voor mensen die aan het lijden zijn, of die in hele moeilijke omstandigheden leven, maar toch plezier en vreugde halen uit het leven. En daarvoor reisde ze naar Kamp Westerbork. Maar dat deed haar ook denken aan haar thuisland, Iran. So, this piece is premiered on Saturday in public. But I'm a bit curious about the program, because it's going to be premiered inside the Central Station Hall of Groningen. Isn't that like, as we say in Dutch, een galmbak? Like, how are the acoustics there?
1: Actually, the acoustic is fantastic.
0: Really?
1: I think people should come also for the acoustic. Yeah, because it is the old house, the upper side of the station, and it has a very beautiful acoustic that the sound really resonates. And I really love the acoustic of the station. Yeah, and it's going to be with a choir that is called Focus Choir. It's a female choir, wonderful singers, and electronics.
0: And can you explain electronics? What does that mean? Is it playing synthesizers or are there samples?
1: Well, maybe people come and listen, but okay. It is live electronics, so it will be a layer that surrounds the choir, but the piece mainly is written acoustically, and I always like to keep the spine of the piece acoustic, and then add all the spices and the layers with electronics.
0: Right, that sounds beautiful and very interesting. Cetera die legt uit dat haar stuk dus geschreven is voor koor, specifiek op de akoestiek van Groningen Centraal geschreven. En daaromheen dan een laag van live electronics. Cetera, thank you so much for coming out and talking about this. Looking forward to hearing your piece.
1: Thank you so much.
0: Yes,
1: thank you.
0: Very curious.
1: It was lovely to talk with you.
0: Yes, thank you. Aanstaande zaterdag dus, om 3:00 op Groningen Centraal. Dan klinkt dit nieuwe werk Calling Their Names van Cetera Navici, die ik hier dus aan de lijn heb. Wees erbij. Ik zal er zelf ook zijn trouwens. En verder op zaterdag vult het hele land zich dus met hedendaagse live muziek. Ook in de treinen. Op het traject in het zuiden zit de voormalig componist der Nederlanden Martin Fons. Hij doet onder andere de stad Rotterdam aan. En op de lijn Arnhem-Zwolle-Groningen zit ik zelf. Want als de huidige componist der Nederlanden wil ik dit feestje natuurlijk niet missen. Dan is er ook op zondag nog een slotconcert in Tivoli-Vredenburg. Dus eigenlijk is het het weekend van de componist. Met het Radio Philharmonisch Orkest en violist Simone Lamsma, die het vioolconcert van de kersverse Buma Klassiek Award-winnaar Joey Raukens zal spelen. Van dat concert kun je live meegenieten hier op deze zender vanaf 8:00. En onze collega's van het avondconcert die zullen daar dan live bij zijn.

0: Weaving Light into Darkness, een stuk van Cetere Nafisi, geschreven voor kamerkoor. En haar stuk, nieuwste stuk voor koor en elektronica, gaat dus aanstaande zaterdag op Groningen Centraal in première. Over vervoer gesproken, Bianca Damink van de ANWB gaat me vertellen of ik met de trein moet vandaag.
1: Dat is in een aantal regio's wel aan te raden, want er staan wat lange files. Onder meer door de werkzaamheden bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A15. Ter hoogte van de afrit Brielen is een vrachtwagen gekanteld. Daar is de afrit in beide richtingen dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit, maar er staan wel lange files. Van Rotterdam naar Europoort is het oponthoud een uur. De andere kant op is dat 3 kwartier. En ook op andere omliggende wegen van die A15 staat het behoorlijk vast.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

Binnen is Simone Dennerstein, die speelt hier muziek die Philip Glass schreef voor de film The Hours. Maar dan anders. Het behoort tot zijn meest gespeelde muziek van Philip Glass. De score voor de film met onder andere Nicole Kidman en Meryl Streep. Maar in deze versie hebben we het nog niet eerder gehoord. Dit komt van het nieuwe album van de Amerikaanse pianiste Simone Dennerstein, Hourglass. Een suite uit de filmmuziek, gearrangeerd door Michael Reisman. En sinds een jaar of 10 werkt Simone Dennerstein regelmatig samen met Philip Glass zelf, die ook een pianoconcert speciaal voor haar schreef. Na 6 uur meer van dit album. En Simone Dennerstein speelt op deze plaat trouwens ook met haar eigen orkest, Baroklyn. Dat is een samenvoeging van barok en Brooklyn, waar ze woont, Baroklyn. Leuk gevonden, maar niet te verwarren met dit ensemble, Barokken. Die spelen muziek van Philip Telemann.

Het kwartet voor fluit, viool, cello en basso continuo van Georg Philipp Telemann van een nieuw album van het ensemble Barokken. Er is nieuws uit het hiernamaals. Er is een nieuw manuscript ontdekt van de Hongaarse componist Béla Bartók. Dat bevestigt het Bartók-archief in Budapest. Het gaat om een muzikale liefdesbrief die Bartók schreef aan zijn geliefde, de violiste Steffi Geier. Zij had Bartók een melodie opgestuurd met de vraag: hoe zou je dit eigenlijk harmoniseren? Ja, en Bartók's antwoord bestaat uit maar een paar maten muziek met daarboven geschreven con molto espressione amoroso. Oftewel, met diepe uitdrukking en liefdevol. Ja, en die paar maten zou Bartók later dan weer verwerken in zijn eerste vioolconcert dat hij opdroeg aan Geier. Maar dit wel goed om te weten, Geier die beantwoordde de liefde van Bartók niet. Ze vond hem opdringerig. En om die reden is het vioolconcert van Bartók ook pas jaren later in première gegaan. De brief werd door een antiquaire voor €2000 op de kop getikt bij een veiling. En die probeert het nu met €10.000 winst door te verkopen aan het Bartók-archief. Maar de buit is nog niet binnen, want het archief moet nog akkoord gaan.

De Koreaanse violist Kyung Hwa Chang die speelt hier het eerste vioolconcert van Bella Bartok samen met het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Georg Scholti. Ja, en Amerikaanse dirigente Karina Kanellakis is niet alleen chef bij ons Radio Philharmonisch Orkest, ze is ook hoofdgastdirigent van het London Philharmonic Orchestra. En nu is bekend geworden dat zij deze rol de komende 3 jaar mag blijven vervullen tot eind 2030. Komend seizoen dirigeert Kanellakis het London Philharmonic Orchestra in de Royal Festival Hall met onder meer muziek van Beethoven, Mahler en Brahms.

Buiten wordt het de komende dagen 30 graden, maar ik verlang alweer terug naar die tijd van sleepbellen. Daarom nu dit, het eerste deel uit De Klokken van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanellakis. En dit album is net uit. Dit weekend brengt het Ars Musica Concertkoor werken voor dubbelkoor in Barneveld en in hun thuisbasis Zeist. Centraal staat Frank Martins etherische mis voor dubbelkoor, die Martin in de jaren 20 schreef, maar tot de jaren 60 geheim hield. Vrijdagavond om 8 uur in de Oude Kerk in Barneveld en zondag om 8 uur in de Oude Kerk in Zeist. Pianist Irina Lankova staat zaterdagavond in het Concertgebouw met haar programma Phoenix. Op de lessenaar virtuose poëzie van onder andere meer Rachmaninoff, Scriabin en Chopin. Zaterdagavond om 8 uur in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een kamermuziek bij Fion dit weekend. Een hoornkwartet galmt door de kastelen van Overijssel met een toegankelijke mix van onder andere John Williams en Giacomo Rossini. Zaterdagavond op landgoed Singraven in Denenkamp en zondagochtend om 10 uur in Heino bij Museum de Fundatie. Hier alvast 4 galmende hoorns in muziek van Georg Philipp Telemann.

0: kanonerende blazers en strijkers. Deze suite voor twee hobo's, vier hoorns en strijkorkest van Georg Philipp Telemann, gespeeld door het New London Consort. We gaan naar de ANWB met Bianca Damink. Hoe is de sfeer daar?
1: Hier is de sfeer hartstikke goed, maar op de weg her en der wat minder. Hoewel de files korter worden, maar vooral na een ongeluk op de A15 staat het in die omgeving nog heel erg vast. Tussen Rotterdam en Europoort in beide richtingen heb je bijna een uur vertraging nog. Want bij Brielle is de afrit in beide richtingen dicht. Vrachtwagen is gekanteld en het duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag voor de weg vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. In de omgeving loopt het daardoor ook vast, zoals op de N57 naar Rotterdam. Daar heb je namelijk ook een uur vertraging voor de aansluiting met die A15.
2: Podium met Camille Janssen.

Ja, je zou misschien denken dat dit Zwitserse jodelmuziek is, maar dat is het niet. El Grillo, de krekel van Josquin des Prez, Franse componist, gezongen door de Gesuando Six onder leiding van Owen Park. Ja, dan nog even een kattenbelletje. Tijdens een opvoering van Romeo en Julia in Izmir gestal een zwerfkat onverwacht de show door midden in de slotscène rustig het podium op te wandelen en zich naast de stervende Romeo te nestelen. Ja, op het hoogtepunt, waarin Romeo vergiftigd en stil op de grond ligt, ging de kat naast de acteur liggen en begon hij met zijn haar te spelen. Ja, normaal gezien is het huilen geblazen tijdens deze scène, maar nu werd het echt iets totaal anders. Ja, beelden van het incident gingen viraal op de socials. En in Turkije, waar zwerfkatten een geliefd onderdeel van het straatbeeld zijn, werd het voorval met veel warmte ontvangen. Wij zitten hier een beetje te tobben op de redactie met wat nou de beste woordgrap is rond dit kattenbelletje. Romiao, jullie cat, geschreven door Sergej Pokatjev. Iemand nog een woordgrap? Laat het me even weten in de NPO Luisterapp.

Bij het bed van Julia tegen het einde van het ballet Romeo en Julia van Sergei Prokofjev, gespeeld door het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Na het nieuws van 6 uur, sopraan Felicity Lott in de gouden opname. En mocht je trouwens het album van de week nog willen terugluisteren, daarnet hoorde je hem even, de Gesualdo 6. Op nploklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. En we gaan natuurlijk naar Langs de Randen van Klassiek met mijn collega Bas Hagemeijer. En die heeft vandaag een klein eerbetoon aan componist Wim T. Schippers. Dat en meer bij Podium. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker 1 trambestuurder zou beelden van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die in april al klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt nu omgeleid en dat leidt tot veel vertraging. Omdat de datum in april en later ook in juli niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. Volgens Omroep West loopt de boete daarom verder op. De tunnel gaat nu naar verwachting half september open. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen zij zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Tot 10 personen is de WK-pool gratis, maar daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK-voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen mee aan een pool bij Scorito. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 in de nacht een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van 1 van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. En de Engelsman Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar hij raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, het klaart vanavond verder op, blijft dan nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
5: Ik heb een superpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Klassiek.
8: NTR. Podium met Camiel Janssen.
9: Welkom terug bij Podium. Het is iets over zes. Zometeen muziek van onze componist Wim T. Schippers. Maar als eerst eventjes dit.

Stukken voor harp, maar niet gespeeld op harp, van Jacques Ibert, gespeeld door pianist Eric Lesage. Ja, we gaan verder met muziek van Ludwig van Beethoven uit zijn, hoe noem je dit eigenlijk? Een soort incidentele muziek gebaseerd op een theaterstuk. Egmond, hier voor spreker en voor zangeres en voor het Orkest van het Oosten.

0: Klaartje hangt in een stoel en staart wezenloos voor zich uit. Brakenburg loopt zorgelijk om haar heen. En Egmond zucht in de kerken. Voor het eerst van mijn leven ben ik hier niet gerust op. Klaartje neemt gif tot zich. Ze drinkt uit een flesje dat zij eerder heimelijk had ontfutseld aan verloofde Brakenburg. En die had het ooit uit wanhoop op Klaartjes liefde voor hem paraat gehouden. Ze drinkt en ze reikt hem een restje aan.
1: Ik verlang niet dat je me volgt. Doe wat je goed zult vinden.
0: Ja, maar klaar.
1: Vaarwel.
0: Klaartje? Klaartje? Klaartje? Klaartje? Wat doe je? Waar ben je? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ja, ik had beter Oranje's raad kunnen opvolgen, maar waarom ben ik... Waarom? Waarom zit ik hier? Waarom ben ik veroordeeld? Wat is er gebeurd dat ik niet meer kon rekenen op de gerechtigheid van de koning? En ik kon toch ook best opschieten met Margarethe van Parma? Waarom ging het mis? Waarom liep het met Alfa meteen spaak? De toekomst van de provincie leek vreedzaam en veelbelovend. En nu zit ik ineens hier. In het voorportaal van mijn graf. En buiten waar de vrijheid lonkte, zal de zweep nu harder knallen dan ooit. Voor het eerst ben ik alleen op de wereld. Is alles voorbij? Mijn hoop, mijn verwachtingen van een vrij Nederland. Roemruchte veldslagen, vrolijkheid met vrienden, gesprekken met vreemde predikers, burgers, kooplieden en soldatenvolk. Resten mij in deze kerker alleen nog herinneringen daaraan en aan Klaartje. Ik voel mijn krachten wegvloeien en strek mij uit op de brits.

0: O, heerlijke slaap, die zoals het ware geluk ongeroepen en ongevraagd je welwillend en onontkoombaar overvalt. Die verknoopte gedachten ontwart, beelden schildert van vreugde en van smart. Een tomeloze maalstroom van innerlijke klanken en akkoorden. En ingepakt door welgevallige wanen, zinken wij weg, weg in niet zijn.
1: Muziek van Ludwig van Beethoven, Egmond, een toneelmuziek is het, moet ik het goed zeggen, uit de toneelvoorstelling Egmond, met dus Cora Burggraaf als Klaartje en als Egmond zelf, ja, Wim T. Schippers. En daarover aangeschoven naast mij mijn collega Bas Hagemeijer. Bas, daar zit een lijntje hier, of niet?
2: Dit was, ja, natuurlijk. Wim T. Schippers maakte 20 jaar geleden deze vertaling van het toneelstuk van Goethe, die Beethoven van muziek voorzien heeft. Er staat trouwens op de site npoklassiek.nl een opname van ditzelfde stuk dat Wim T. Schippers vorig jaar in de matinee, NTR Zaterdag matinee gaf. Oh. Dus daar is het hele werk te beluisteren. Dit kwam van cd met Jan-Willem de Vriend uit 2007.
1: En het orkest van
2: Wim T. Schippers, hij is overleden. En hier op NPO Klassiek moet hem, denk ik, echt even herdenken, ook als componist. Dat is een kant die mensen minder goed van hem kennen waarschijnlijk. Natuurlijk, we kennen zijn hits, Zuurkool met vette jus. Werden vaak geschreven door Kloes van Mechelen, die nummers. Maar de teksten waren natuurlijk ongeëvenaard. Maar Wim T. Schippers componeerde ook.
1: Dat wist ik helemaal niet.
2: Ik wil eigenlijk twee compacte werkjes laten horen om even de twee uitersten van zijn componeren te laten horen. Zometeen een duet voor bariton en mezzosopraan. Dat heet In en om de kamers van Morgagni.
1: Mm-hmm.
2: Een mooi ingetogen duet. Maar eerst uitbundig. Eufonie Venedi. Het Radio Philharmonisch Orkest ook. Met Jacques Plafond op de piano. Nou ja, uitbundig zoals Wim T. Schippers kon zijn. Het zijn trouwens twee stukken. Eufonie Venedi en In en om de kamers van Morgagni.
1: Ja.
2: Die wel iets met Italië hebben. Maar dat hoef je er eigenlijk helemaal niet bij te zeggen.

0: Mac ja.
1: Wat is dit geweldig, dit, Bas.
2: In de kamers van Morgagni. Nou, de titel zegt alles eigenlijk.
3: Dat
2: hè?
3: Is inderdaad ja, helemaal zelf uitleggerig. En daarvoor dus Eufonie Venedig. Ik vroeg je net al, zou hij de instrumentatie... Wim T. Schippers, zou hij die instrumentatie zelf gedaan hebben?
2: Dat moet haast.
3: Dat moet
2: ja,
3: wel,
2: dat
3: toch?
2: Dat is zo geniaal gedaan.
3: Ja, en het hele orkest oordoppen in. En echt geweldig. Dit is echt Wim T. Schippers ten voeten uit. Dank, Bas. Wij gaan even terug naar het nieuwe album van de Amerikaanse pianiste Simone Dinnerstein, Hourglass, muziek van Philip Glass. Zijn eerste pianoconcert en een suite uit de filmmuziek voor The Hours, samengesteld en gearrangeerd door Michael Riesman. En dit is het eerste deel uit die suite.

Het eerste deel uit The Hours Suite van het album Hourglass van Simone Dinnerstein. Muziek van Philip Glass. Opgedaan en allemaal muziek van Philip Glass op dit album. Met haar eigen ensemble Brooklyn. Op 15 mei, dus iets meer dan een maand geleden, overleed de Britse sopraan Felicity Lott op 79-jarige leeftijd. Ze was een geliefd zangeres in liederen, opera's, oratoria, cantates. Deze week laten we haar mooiste opname horen in Podium. En vandaag een componist waarmee ze echt wereldfaam verwierf, Mozart. Felicity Lott zong graag opera's van Mozart. En dit komt uit de opera La Nozze di Figaro. Een opname die gemaakt werd tijdens het Glyndebourne Festival. Felicity Lott was sinds 1976 regelmatig te zien en te horen bij het Glyndebourne Festival. En dat voor haar werd dat een soort springplank naar een glansrijke carrière. Deze opname is gemaakt in 1987. Mozart met dirigent Bernard Haitink.

Mijmerend over haar vreemdgaande man zingt de gravin Rosina in de derde acte haar aria Waar zijn de mooie momenten gebleven? Uit La Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier nu begeleid door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink en vertolkt door Felicity Lott, die we deze week uitlichten bij Podium. En de stijl van deze sopraan Felicity Lott wordt wel omschreven als typisch Engels, stijlvol, elegant. En dat laat ze goed horen op het album met concertaria's van Mozart. In die losse aria's komt de gouden stem van Lott goed tot haar recht. Ze schittert en ze glanst, precies wat een aria van Mozart nodig heeft eigenlijk.

Een concertaria van Wolfgang Amadeus Mozart, Voix avec un cor fidèle, gezongen door de sopraan Felicity Lott, begeleid door de London Mozart Players onder leiding van Jane Glover. Ja, Felicity Lott, die lichten we de hele week uit hier op bij Podium. Ja, vanaf 8 uur trouwens in het avondconcert, een mooie tip, het Nederlands Philharmonisch. Afgelopen zaterdag in het concertgebouw in Amsterdam met de 8e symfonie van Antonin Dvořák. En met Nicola Meeuwsen als solist in het 3e pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Ja, en die Nicola Meeuwsen, joh, hoe hij hier Mozart speelt.

0: Het 9e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, derde deel, gespeeld door het Orchestre Royale de Chambre de Wallonie onder leiding van Vincent Mardi Rossian en op piano niemand minder dan Nicolas Meeuwsen. En naast mij treedt nu aan een Zeeuwse. Annemiek, jij komt uit Zeeland, vertelde je me net.
1: Dat klopt en dat is voor vanavond relevant.
0: Waarom?
1: Omdat ik Flip van Doorn ga interviewen.
0: Ja.
1: Over Zeeland, maar zijn zoon was tweede op het Prinses Christina concours.
0: Oh.
1: Tuin van Doorn, grappig genoeg. Dus
0: hij
1: was hier twee weken geleden ook, omdat zijn zoon hier toen live ging spelen.
0: Net zo'n
1: talent als Nicolas Meeuwsen.
0: Nou, dat zo in Podium dus. Gesprek over Zeeland met mijn collega Annemiek Bosman. En dit is Podium. En vandaag hoorden we veel componisten met een ruggengraat. Van Wim T. Schippers, orkestrale cacophonie. Tot Bella Bartok, wiens nieuw ontdekte liefdesbrief onbeantwoord bleef. En de stadscomponist voor één dag van de stad Groningen, Seterina Fisi. En zij zei over de ruggengraat dit.
2: And I always like to keep the spine of the piece acoustic and then add all the spices and the layers with electronics.
0: Haar nieuwe stuk en veel andere mooie muziek aanstaande zaterdag tijdens de dag van de componist. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Podium. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximum tarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Dat geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En die beelden zoomden in op de borsten, de dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapps veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
13: Goedenavond, van harte welkom. Toen op de redactie van Opium de vraag passeerde of we eens een boek over Zeeland zouden behandelen in ons programma, toen antwoordde ik in goed Zeeuws, abejaad, want dat zei mijn oude grootmoeder altijd. En die heeft toch 99,5 jaar met haar pootjes in de Walcherse klei gestaan. Ze was vergroeid met haar land en omdat ik gek op haar was, is iets daarvan ook op mij overgegaan in de veel kortere periode die ik zelf in Zeeland heb doorgebracht. Flip van Doorn, mijn gast van vanavond, heeft de geschiedenis van Zeeland geschreven aan de hand van 10 historische personages. En dan begint hij in de oertijd met Krijn. Nou, wie dat wel mocht wezen, hoor je zo meteen. Eerst muziek van de Zeeuwse Chopin, zoals Edvard Grieg hem noemde. En dan heb ik het natuurlijk over Gerard von Broeken-Fock.

0: Betrapt. Ik zat gezellig met mijn gasten te kletsen ondertussen, terwijl Gerard von Broeken-Fock hier werd vertolkt door Frans Douwe-Slot. Hij speelde nummer 3 van de 24 preludes voor piano van Gerard von Broeken-Fock dus. En deze beide mannen leiden naar mijn gast van vanavond, schrijver Flip van Doorn. Want Gerard von Broeken-Fock was een componist van Zeeuwse bodem. En precies aan die provincie heeft hij zijn nieuwe boek gewijd. En pianist Frans Douwe-Slot is de docent van zijn zoon Teun van Doorn, die vorige maand de tweede prijs won tijdens het vermaarde Prinses Christina Concours. Welkom, Flip.
1: Dankjewel.
0: Ja, en om te beginnen, ja, toch maar gefeliciteerd ook met die prachtige prestatie van je zoon.
1: Ja, van heel, heel bijzonder.
0: Van wie heeft hij dat muzikale talent?
1: Niet van mij. Ik hou heel erg van muziek, maar muziek maken, dat is, die gave heb ik niet. Maar mijn grootmoeders kwamen allebei uit heel muzikale familie. En mijn vrouw die speelt ook niet op het niveau van Teun. Maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen.
0: Eerder heb je een boek over Friesland geschreven. Nou, daar woon je ook. En dat was een succesvol boek. Hoe gaat dat dan? Belt dan vervolgens de provincie Zeeland met... Hey Flip, kan je ook iets over ons doen? Of?
1: Nee, zo werkt het niet. Nee, het was mijn redacteur die... nadat ik een boek... We werkten nog aan het boek De Ronde van België. En hij zei van, ja, wat zijn je plannen? En ik zei, oh, dat weet ik nog niet. Ik zat nog helemaal in die België-sfeer. En hij suggereerde toen Zeeland. En ik moet hem echt een beetje wazig hebben aangekeken, want het kwam voor mij uit de lucht vallen. En hij probeerde nog zoiets van, ja, dat ligt ergens tussen België en Friesland. Dus ik denk, nou, Zeeland. Maar ik herinner me toen wel dat mijn grootmoeder, die vertelde wel eens dat haar vader geboren was in Zierikzee. En die kwam uit een vrij chique familie. En toen ben ik daar eens in gaan duiken. En toen kwam er meteen een heleboel los waarvan ik dacht, oh, hier zit verhaal. En ik had eerder alles voor Trouw een artikel geschreven over een andere voorouder van grootvaderskant. Wat minder fraai, maar die was kapitein op het schip Zeelands Welvaren. En dat was een slavenschip. En ja, wat ik zeg, niet zo fraai, maar ook daar zit dus verhaal. En je kunt denk ik ook het verhaal van Zeeland niet vertellen zonder het slavernijverleden te vermelden.
0: Nee, bepaald niet. Het dus, was een hele welvarende provincie. Ja, als mede dankzij, daarvan, ja, ja, tijdens, ja, de VOC, hoogbloeitijd, ja, natuurlijk.
1: Dus daar had ik al twee elementen dat ik dacht van, nou, het lijkt u toch een beetje of Zeeland mij uitnodigt om een boek te schrijven. Dus daar is het mee begonnen.
0: Nu heb je nu allebei die provincies vrij diep in je opgenomen. Nou, in Friesland woon je natuurlijk ook. Maar ja, het zijn waterrijke provincies, dus dat water hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen. Kun je zeggen dat het water die provincies dan ook gelijkaardig heeft gevormd? Of zijn ze toch ieder een andere geschiedenis met dat water aangegaan?
1: Er zijn parallellen. Ik merk ook dat er veel Friezen zijn die graag in Zeeland komen en andersom. Die hebben wel wat met elkaar. Maar in Zeeland zie je dat de zee echt binnen is gedrongen. De oude kaarten, hele oude kaarten van Zeeland, zat veel minder water op dan tegenwoordig. Terwijl in Friesland hebben ze de zee meer buiten weten te houden. Dus tegenwoordig verhouden de Friezen zich heel anders tegenover de zee dan de Zeeuwen. Maar uiteindelijk, In de periode na de Romeinse tijd, zeg maar vanaf de 5e, 6e eeuw, waren het de Friezen die eigenlijk de hele Nederlandse kuststrook bevolkten.
0: Ja, Zeeuwen zijn eigenlijk ook Friezen.
1: Dus in ja, essentie, in de basis, ja.
0: Dat was echt een onthutsende ontdekking voor ja, maar de goede, die zaten overal en die hebben dus ook bepaalde bouw meegebracht, hè?
1: Ja. Ja, in Friesland heb je het dan over een terp en over een kwelder. En in Zeeland heet dat een stelle of een stelberg. En heb je het over schorren en slikken. Maar het principe is hetzelfde. Je woont op land dat onderloopt bij springvloed. En daar bouw je een verhoging om je vee op te houden. En ja, zo leefden de mensen in de vroege middeleeuwen. Zowel aan de Friese kust als aan de Zeeuwse kust. Wat dat betreft is het heel erg vergelijkbaar.
0: De naam Zeeland vind ik zelf altijd heel mooi, want het beschrijft eigenlijk precies wat het is.
1: Ja.
0: De zee die tegen het land kruit. Hè?
1: Ja, en het is ook zee en land veranderen steeds van positie. Er zijn hele grote delen van Zeeland die nu land zijn, die aan de zee onttrokken zijn. En omgekeerd zijn er heel veel waterpartijen, Oosterschelde, Westerschelde, hele grote delen daarvan zijn vroeger land geweest. Dus het wisselt ook steeds.
0: Ja,
1: dat
0: jij vindt ook dat we eigenlijk, of dat in ieder geval waar het Zeeland betreft, ook een beetje anders tegen die traditionele strijd tegen het watergeschiedenis moeten aankijken, toch?
1: Ja, ik heb wat ik in het boek ook wil laten zien is hoe Zeeland zoals het nu is, hoe dat zo geworden is. En wat je ziet, de mensen die zich dus vestigden op die terpen, die hadden een, laten we zeggen, defensieve houding ten opzichte van de zee. De zee was duidelijk heer en meester en zij pasten zich aan het ritme van de getijden, van de seizoenen. In de winter trokken ze zich terug op de hoger gelegen gebieden. En vanaf, zo zegt de 12e eeuw, zijn monniken in eerste instantie vanuit Vlaamse kloosters zijn dijken gaan bouwen en een meer offensieve houding aan gaan nemen. En die kwelders of die schorren gaan inpolderen. En wat je dan ziet, dat konden zij natuurlijk niet weten, maar achter die dijken klinkt dat land in en zakt het land steeds verder. En dat is, ik noem het in het boek, de Zeeuwse paradox.
0: Ja, want je creëert eigenlijk je eigen monster.
1: Ja, precies. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Tholen, heel oud ingepolderd land, dat ligt ontzettend laag. En bijvoorbeeld het verdronken land van Saafding, een buitendijks gebied, dat is afgezien van de duinen het hoogstgelegen deel van Zeeland. Dus ik laat lezers hun eigen conclusies trekken. Ik probeer niet dingen voor te schrijven, maar als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat ja,
0: wat je kan beter een beetje meebewegen.
1: Een beetje meer, ja, die dialoog aangaan met de zee, om het zo te zeggen, ja. In plaats van hem af te blokken of zelfs dus offensief te benaderen.
0: Ja, misschien dat we technologisch langzaam maar zeker ook wel gewoon voldoende toegerust zijn om het zo te doen. Ik kan me ook wel voorstellen dat je natuurlijk het vege lijf moet redden. En dan gaat dat zo. Ja. Als je op een gegeven moment misschien gewoon huizen kan bouwen die meebewegen of wat dan ook.
1: Kijk, feit is, de zee is natuurlijk geen betrouwbare buur gebleken.
0: Nee.
1: Dus ik snap ook wel dat de zeeuwen zich er tegen willen wapenen. Maar
0: we volgen ook niet de natuurlijke loop der rivieren. Hè? Want als we die zouden volgen, zouden die zo volgens mij zelfs in het noordoosten van Nederland eigenlijk in zee stromen. Maar wij zitten ze ook een beetje in kaders te proppen.
1: Ja.
0: Dat ze aan de westkust in zee stromen. Ja, ik weet niet. We hebben er gewoon een heel idee van.
1: We zijn er heel erg mee bezig. Ja. Maar aan het einde, denk ik, in de diepe tijd gezien, zijn we toch niet meer dan mensen die klooien met emmertjes aan de vloedlijn.
0: Je hebt de provincie gemasterd eigenlijk aan de hand van 10 historische figuren. Of figuren waarvan we zouden kunnen denken dat die hebben bestaan. Mm-hmm. Dan begin je bij Krijn in de oertijd.
1: Die heeft bestaan.
0: Krijn. De oudste mens van Nederland was een zeeuw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, hij was een Neandertaler.
0: Dan was hij dus eigenlijk geen Fries.
1: Nee, toen was er nog geen sprake van Fries.
0: We
1: hebben het over 50.000 jaar geleden. Alleen, het punt is, toen was er nog geen sprake van de Noordzee.
0: Dat was een vlakte.
1: Ja, je kon bij wijze van spreken naar Engeland lopen, hoefde hij alleen nog maar een rivier over te steken. De Doggersbank is nu een ondiepte in de Noordzee. Dat was toen een heuvel. En Krijn scharrelde daar zijn kostje bij elkaar. En is overleden op een plek die nu 1 kilometer of 10 uit de kust van Walcheren ligt. En er is dus een fragment van zijn schedel gevonden en een gedeelte van zijn wenkbrauwboog. En dat is wat Neandertalers kenmerkt. Die hebben zo'n hele geprononceerde wenkbrauw en dat is ook in een schedel terug te zien. Dus daaraan kon men zien dat het een Neandertaler betrof. En toen is daar meteen de naam Krijn opgeplakt. En de zeeuwen hebben hem geclaimd als de oudste zeeuw. Ja.
0: En daar begint jouw vertelling.
1: Ja.
0: Je komt eigenlijk al vrij snel. We hadden het natuurlijk net al over zee en land. Mm-hmm. Moet je niet meebewegen met de zee. Je kan dat land eigenlijk ook alleen maar, of die provincie ook eigenlijk alleen maar leren kennen als je gewoon de Schelde eens helemaal terugloopt. Dat gewerkt jou eigenlijk door een ontmoeting met Nehalennia.
1: Ja, dat is de protagonist van het tweede hoofdstuk, de hoofdpersoon. Nehalennia is voor mij ook een beetje de verpersoonlijking bijna van Zeeland. Ik voer haar op als een Zeeuws meisje waar ik een beetje een oogje op heb, waar ik een date mee heb. Ik ga naast haar zitten op een bankje in Domburg, waar zij in brons gegoten over de zee uitstaart. En ik probeer haar tot een gesprekje te verleiden. Wat ik wel merkte, als je kijkt naar de kaart van Nederland, dan zie je de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Heel veel mensen denken dat Goeree-Overflakkee ook bij Zeeland hoort, maar dat is helemaal niet zo. En toen zag ik van ja, de Zeeuwse eilanden liggen allemaal aan een van de armen van de Schelde, de Ooster- of de Westerschelde. Dus eigenlijk zou je Zeeland ook Scheldeland kunnen noemen. En ik was in het Rijksmuseum van Oudheden. Daar staan wat altaarstenen opgesteld.
0: In Leiden,
1: ja. Gewijd aan Nehalennia, die opgediept zijn uit de Oosterschelde.
0: Want zij was eigenlijk een watergodin? Of?
1: Ja, een brongodin is de meest gangbare theorie op dit moment. Waarschijnlijk was er in de buurt van het huidige Colijnsplaat ietsje, ja, nu in de Oosterschelde was een bron waar zij vereerd werd. Ja, in de tijd dat de Romeinen hier ook rondliepen. En zeelieden die offerden aan haar, is de veronderstelling op grond van de teksten van die altaarstenen, om een veilige overtocht naar Engeland af te smeken. En als ze dan goed en veilig terugkwamen, dan beloonde ze haar met zo'n altaarsteen. En ik zag een van die stenen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En op dat moment, die was gemaakt, of de steen was afkomstig uit Doornik, diep in België aan de Schelde. En op dat moment realiseerde ik me, ja, als ik Zeeland wil kennen, als ik Nehalennia wil kennen, dan moet ik die Schelde af.
0: Maar je hebt veel voor je meisje over gehad.
1: Ja.
0: Je hebt een enorme voet- en fietstocht ondernomen. En die bron die ligt ergens.
1: Die ligt in het noorden van Frankrijk, in de buurt van Cambrai.
0: Ja, en wordt daar nog een beetje luister aan?
1: Ja, dat is een prachtige plek. Het is een voormalig klooster. En ik denk dat het daarvoor ook al een heilige plek was in voorchristelijke tijden. Dus dan kom je ook bij een bronheiligdom uit. Het is ommetseld. En daar hangt ook een plaquette met een hele gedragen tekst. En daar komt echt het helderste water welt daarop. Deed me denken aan plekken die ik in de bergen, in de Pyreneeën heb gezien. Van dat kristalheldere, ijskoude water. Een hele idyllische plek.
0: Als je zegt in je boek ook als Nehalennia eigenlijk Zeeland verpersoonlijkt.
1: Ja.
0: Dan is het wiegen de schaduwzijde van deze figuur.
1: Ja.
0: Dat vertel je aan de hand van de Hedwiggepolder die teruggegeven zou worden aan de zee of werd gegeven. Maar,
1: ja.
0: wat bedoel je er eigenlijk precies mee? Want op zich, er kwamen toen Zeeuwen in opstand. Hè? Het was eigenlijk al helemaal beklonken met België. Die Hedwiggepolder zou terug worden gegeven aan de zee om te compenseren voor baggerwerkzaamheden die waren verricht. Nou, op zich een heel goed iets. Maar dat Zeeuwen er misschien tegen protesteren is ook weer niet helemaal verwonderlijk allicht. Dus wat is dan precies de schaduwzijde van haar, van zoiets?
1: Nou, Hedwige is de hoofdpersoon in het laatste hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk begin ik bij de Hedwigepolder en reis ik vervolgens alle Zeeuwse eilanden en gebieden af. En ik was daar bij Emmadorp. Dat is een heel mooi cafeetje bij het verdronken land van Saaftingen. En daar stond een zuil met knipsels uit de tijd dat die kwestie rond die polder speelde. En daar zag ik hoe hoog de emoties opliepen rond die Hedwigepolder. En een van de koppen van de kranten daar was: Hedwige bederft de sfeer. En Hedwige was een
0: gravin, toch?
1: Het was een gravin, een Belgische gravin. Haar man had die polder, de graaf van Aremberg, had die polder droog laten liggen en vernoemd naar zijn echtgenote. Maar zij werd ineens, ze is al jaren dood, maar ineens werd zij, richtte de woede of de verontwaardiging of alle tegenstand van de Zeeuwen richtte zich
0: tegen
1: haar. Het wiegen verziekte sfeer. En toen dacht ik, hé, dat is mooi. Als Nehalennia dus mijn zinnenbeeld is, de Zeeland zoals de Zeeuwen het zelf graag zien, het Zeeland waar ik stiekem een beetje verliefd op ben. Ja, elke medaille heeft zijn keerzijde. Ik denk, het wiegen is de zwarte Nehalennia, als het ware, is de schaduwzijde. En dat heb ik gewoon literair uitgewerkt.
0: Ja, nou,
1: ik vond dat een heel mooi, om die twee kanten erin te gooien. Dat vond ik heel mooi.
0: Dat heb je sowieso in je boek gedaan. Mm-hmm. Want het is ook heel erg nauw verbonden met jouzelf. Met je eigen observaties en ervaringen.
1: Ja.
0: En ondertussen kom je ontzettend veel te weten aan de hand van al deze figuren. Over de bouw van de dorpen en over, nou ja, je verzint het maar.
1: Ja.
0: Over jouw eigen,
1: ik ben er diep ingedoken.
0: Regenteske familie.
1: Ja.
0: In Zierikzee. Is er nou in jouw hele rondreis door Zeeland één plek geweest waarvan je echt gevoeld hebt, ja, hier heb ik mijn hart aan verpand. Dit is.
1: Nou, Zierikzee is nu wel echt mijn stadje in Zeeland. ik vind Zierikzee sowieso een hele fijne plaats, maar ik stuurde een mailtje naar het Stadhuismuseum, naar het prachtig museum in het oude stadhuis. ik had ontdekt dat die voorouders van mijn oma, dat die, dat daar onder andere burgemeesters onder zaten en regenten die jarenlang, tientallen jaren lang de lakens hebben uitgedeeld in Zierikzee. Dus ik stuurde een mailtje met wat familienamen en of ze meer informatie over die mensen hadden. En ik kreeg per keer in de post een mailtje terug met 8 objecten in de collectie die direct aan familieleden van mij geleerd waren. Waaronder 2 portretten van rechtstreekse voorouders van mij. Dus ja, ik heb een bijzondere band met Zierikzee gekregen. Meer nog dan met andere plekken in Zeeland.
0: Flip van Doorn, dank je wel. voor een kleine uitsnede uit je buitengewoon doorwrochte en een rijke boek over Zeeland. Zeeland, de geschiedenis van een landschap en zijn bewoners, zo heet het voluit, is uitgekomen bij Thomas Rapp. En voor onze luisteraars, nou ja, daar kun je natuurlijk altijd meer over vinden op onze website npoklassiek.nl/opium. Jij gaat de terugreis naar Friesland aanvaarden, Flip. En wij gaan richting 7:30 nog meer kunst beleven in ons item over film.

Harpiste Dorine Marcelje speelde Introduction et Allegro van Maurice Ravel. En dat deed ze samen met De Bezetting Speelt. En dat volgde op mijn gesprek met schrijver Flip van Doorn over de provincie Zeeland. Nou, om met de Zeeuwse band Bluff te spreken, keren we terug naar de kust. De Ierse kust ditmaal. We gaan kakkels en mossels rapen in de gelijknamige traditional, gespeeld door pianist Douglas Barry.

0: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
1: Ja, mocht je in een huis wonen dat snel opwarmt, waardoor je je woning uitzweet, nou, dan is de bioscoop de komende dagen wellicht een mooi alternatief. Fijne stoelen, airco, een groot scherm en voor enkele uren word je ook nog eens meegenomen in een totaal andere wereld. Maar ja, wat moet je dan gaan bekijken uit dat enorme filmaanbod? Marloes ten Hoets, hoofdprogramma van Filmhuis Hilversum, tipt je haar persoonlijke favoriet.
2: Deze week licht ik uit het grote filmaanbod de bijzondere Amerikaanse documentaire Remake van regisseur Ross McElwee uit. McElwee brengt in Remake het leven van zijn zoon Adrian in beeld, die hij al sinds zijn kindertijd filmde. In 2016 overlijdt Adrian op 27-jarige leeftijd aan een overdosis. De dood van zijn zoon dwingt de regisseur opnieuw te kijken naar alle home movies die hij jarenlang heeft gemaakt van zijn gezin en van zijn zoon in het bijzonder. Heeft hij iets over het hoofd gezien in die home movies en had er misschien iets voorkomen kunnen worden?

Remake is een documentaire die door zijn vader gefilmde beelden van Adrian als jong volwassene verweeft met beelden uit zijn kindertijd. Die beelden worden voorzien van een voice-over door zijn vader, die er ook zo zijn eigen beslommeringen op nahoudt met werk en relaties. We zien een vader die er rekenschap van moet geven dat zijn zoon aan hem ontglipt is en de gevoelens van schuld en woede die dat met zich meebrengt. Net als zijn vader wilde Adrian filmmaker worden, maar vanaf zijn middelbare schooltijd kregen alcohol en drugs hem in zijn greep om hem niet meer los te laten. In de film zien we een pinter jochie dat zich ontwikkelt tot een slimme jonge man met ambitie. Hij durft zijn vader te bevragen over zijn werk en over hun relatie. Wanneer Adrian gediagnosticeerd wordt met een bipolaire stoornis, volgt een moeilijke periode, waarin medicatie soms tijdelijk helpt.

helpt en ik toch steeds weer afglijd. Remake is een hartverscheurend en intiem portret van een vader-zoonrelatie, waarin de regisseur zijn gevoelens van schuld en woede over de dood van zijn zoon heeft verwerkt. De documentaire werd, net als eerdere films van deze regisseur, geselecteerd voor het filmfestival van Venetië. En daar mocht Ross McElwee 2 prijzen in ontvangst nemen voor zijn film. Remake is hiermee een van de meest bijzondere, ontroerende en originele documentaires van het jaar over de onvoorwaardelijke liefde van een vader voor zijn zoon. Vanaf donderdag 18 juni is Remake te zien in filmtheaters in heel Nederland.

Muziekcollegium Winterthur onder leiding van Roberto González Monagas speelde de finale van de 28e symfonie van Michael Haydn. En zometeen hoor je in Bijna Vergeten een tune voor een tv-serie uit 1971. Maar eerst gaan we het scherzo draaien uit het vijfde strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Quatuor Isaïe voert het uit.

Vorige week draaiden we een liedje van Else van Epe de Groot. Ze schreef vooral voor film en hoorspel vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw. Maartje Dekker appte ons al snel daarna: blij dat jullie deze bijna vergeten componist van vooral opdrachtmuziek een plekje hebben gegeven op NPO Klassiek. Ik herinner me met name haar tune voor de serie Klop op de deur, naar het boek van Ina Boudier-Bakker. Zouden jullie die herkenningsmuziek uit 1971 ook nog eens kunnen draaien? Daar zou ik heel blij van worden. Nou, graag Maartje. Komt-ie.

Met deze muziek begon de serie De Klop op de Deur naar het boek van Ina Boudeer-Bakker. Hij werd gespeeld door het Promenadeorkest onder leiding van Hugo de Groot. En zijn dochter Else van Epe de Groot was de bijna vergeten componist die het stuk schreef. Morgen hoor je een Italiaanse zanger in deze rubriek. En Shula Tas gaat praten met theatermaakster Caro Derks. Zij heeft een boek geschreven over haar fascinatie voor de actrice Emma Watson. Ook al bekend als Hermione of Hermeline in de Harry Potter films. Na 8 uur, dan gaat NPO Klassiek door met het avondconcert. Wouter Plezier is je gastheer. En ik ben er zelf maandag weer, verheug ik me op. Tot dan, doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaak een melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. Ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen daarvan zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert. Met Wouter Plaisier.
12: Goedenavond en welkom bij het NTR-avondconcert op NPO Klassiek... met later vanavond, zo rond 9:30... de winnaars van de ARD-wedbewerb, een internationaal muziekconcours... was een Nederlandse winnaar bij, de cellist Alexander Warenberg. Straks kamermuziek, het Kegelstadt-trio van Mozart... en het klarinet-trio van Alexander von Zemlinsky. Dat is om 9:30. Maar eerst het concert door het Nederlands Philharmonisch... onder leiding van Martin Reina. Dat vond plaats zaterdag 13 juni jongstleden... in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam... met Nicola Meeuwsen, de pianist als solist... in pianoconcert nummer 3 van Ludwig van Beethoven. En na de pauze de 8e symfonie van Antonín Dvořák. Het begon met het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Een dramatisch klinkend stuk in C, kleine terts uit 1800... En Beethoven nam eigenlijk direct afscheid van de luchtige en elegante tijd van voor hem. De tijd van Mozart en Haydn. En stapte direct, hup, de romantiek in. Na een paar jaar sleutelen ging het derde pianoconcert in 1803 in première. Samen met de tweede symfonie, het oratorium Christus am Ölberge. En een reprise van Beethovens eerste symfonie. Een zeer lang concert. En Beethoven was op de dag van de uitvoering om 5:00 ochtends opgestaan. Om de partijen voor de orkestleden uit te schrijven. Overdag repeteerde hij met het orkest en 's avonds was hij nog voor het concert moest beginnen al dood op en uitgeput. Toch wist hij het concert tot een goed einde te brengen. Degene die aan de vleugel de blaadjes moest omslaan, zei later dat hij niets had begrepen van Beethovens handschrift. Een hoop lege notenbalken met hier en daar iets wat op een Egyptische hiëroglief leek. Maar Beethoven kon er dus wel raad uit worden, wijs uit worden. Het derde pianoconcert door Nicola Meeuwsen, piano en het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Martin Reina.

Applaus in het Concertgebouw, 13 juni jongstleden. Nicola Meeuwsen, de Nederlandse pianist als solist in het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven met het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Martin Reina. Het Nederlands Philharmonisch dat na de pauze nog de 8e symfonie van Antonin Dvořák uitvoerde. Dvořák die in 1889 als lid was toegelaten tot de Keizer Franz Josef Academie voor wetenschap, literatuur en kunst. En ter ere van dat feit schreef hij zijn 8e symfonie. Première was 2 februari 1890 in Praag onder leiding van Dvořák zelf. En het was meteen een groot succes. Dvořák typeerde zijn 8e als een werk anders dan mijn andere symfonieën met individuele, op een nieuwe manier uitgewerkte ideeën. En ja, de 8e symfonie heeft soms wel wat weg van een grote collage en roept associaties op met filmmuziek. In gedachten zien we Dvořák op de veranda zitten van zijn buitenhuis met zicht op de landelijke omgeving, compleet met vogels en overweldigende vergezichten. De camera zoomt in op een dorpje waar juist een feest aan de gang is. Er wordt uitbundig gedanst op Tsjechische volksmuziek, zoals een polka of een zwierende wals. En ook het trompetgeschetter in de finale doet eraan mee. Filmische beelden in Dvořák's 8e symfonie. Hier door het Nederlandse Philharmonisch onder leiding van Martin Reina.

0: En dat was alleen nog maar het begin van het applaus dat nog minutenlang duurde. Voortduurde in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. 13 juni, jongstleden. Applaus voor het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Martin Reina. Dat het concert besloot met de 8e symfonie van Antonín Dvořák.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en met de prijswinnaars van de ARD Muziekwedbewerp, een internationaal muziekconcours van de ARD. Een van de winnaars, de Nederlandse cellist Alexander Warenberg. Met collega's hoorden we hem straks in een klarinettrio van Alexander von Zemlinsky. Eerst het Kegelstadt-trio, klarinettrio van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat werd gespeeld door Elad Navon, klarinet. Ionel Unguono, altviool en Lia Wang, piano. Uw juffrouw, zuster, signora Dini Mininimi, kus ik 100.000 maal de hand met het verzoek op haar nieuwe fortepiano goed vlijtig te studeren. Maar deze vermaning is onnodig, want ik heb nog nooit een leerling gehad die zo vlijtig is en zoveel inzet heeft getoond als zij. En ik verheug me werkelijk haar met mijn geringe vaardigheid verder te onderrichten. Dat schreef Wolfgang Amadeus Mozart in 1787 vanuit Praag aan zijn vriend Gottfried von Jacquin. Diens zuster, de genoemde signora Dini Mininimi, was Franziska Jacquin, met wie Mozart in huize Jacquin eerder dat jaar Ein Terzett für Klavier, Klarinett und Viola, het zogenoemde Kegelstadt-trio, had uitgevoerd. En daarbij speelde Franziska piano, Mozart altviool en de bevriende Anton Stadler klarinet. Het Duitse woord Kegelstadt is de plek waar het zogenoemde Kegelschieben, een soort bowling, werd beoefend. Een spel dat Mozart graag speelde, ook was hij een verwoed biljarter. Op een compositie die Mozart een week voor zijn Kegelstadt-trio had gecomponeerd, maar die nooit was uitgegeven, had hij de frase Wenen, 27 juli 1786, al bolend geschreven. Bij het Kegelstadt-trio is er geen bewijs dat het werk onder diezelfde omstandigheden tot stand kwam. De titel werd namelijk toegevoegd door latere uitgevers. En de klarinet, die was toen nog heel erg nieuw. Mozart was een belangrijk wegbereider van het instrument. De bezetting, klarinet, altviool, piano van zijn Kegelstadt-trio was nieuw en vooruitstrevend. Elad Navon, klarinet, Ionel Unguono, altviool en Lia Wang, piano.

prijswinnaars van de ARD Muziekwedbewerb. Elad Navon, klarinet. Ionel Unguruno, altviool. En Lia Wang, piano. Samen speelden ze het Kegelstadt Trio. Klarinet Trio, Körperverzeichnis 498 van Wolfgang Amadeus Mozart. En ook nog het trio voor piano, klarinet en cello. Opus 3 van Alexander von Zemlinsky klonk op dat concert in de Jagdzaal in Schloss Schwetzingen. 16 mei, jongstleden. En daar speelde Alexander Warenberg mee, de Nederlandse cellist. Ja, de jonge Alexander von Zemlinsky was een groot bewonderaar van de beroemde componist Johannes Brahms. En het was ook heel bijzonder voor hem toen Brahms in 1895 onder de indruk was van zijn trio voor klarinet, cello en piano en het werk aanbeval bij zijn eigen uitgever Simrock. Nou, Simrock had niet zo'n interesse in die aparte samenstelling, die aparte bezetting, en vroeg Zemlinsky om de klarinetpartij te arrangeren voor viool, zodat het werk door een standaard pianotrio kon worden uitgevoerd. En dat deed Zemlinsky. Hij maakte een aangepaste versie, volledig gericht op de specifieke kwaliteiten van de viool. Maar in de Jagdzaal van Schloss Schwetzingen klonk het in de oorspronkelijke versie met klarinetist Elad Navon, Alexander Warenberg cello en Lia Wang piano. Het trio dus voor piano, klarinet en cello opus 3 van Alexander von Zemlinsky.

Het trio voor piano, klarinet en cello, opus 3 van Alexander von Zemlinsky, door drie prijswinnaars van de ARD Muziekwetbewerb. Elad Navon, klarinet, Alexander Varenberg, cello en Lia Wang, piano. Opname van het concert van 16 mei, jongstleden, in de Jaaktzaal in Schloss Schwetzingen. Jawel, straks is het tijd voor Passaggio Late Night om 22:30. Vanavond met Karel den Hertog. En tot die tijd muziek van Louis Couperin. Klavecimbalmuziek is dat uit de 17e eeuw. Een grote componist die zijn werken echt... Die volop experimenteerde in zijn klavecimbalmuziek. Het was allemaal nog in beweging in de 17e eeuw, de barokmuziek. De vormen waren allemaal nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar goed, het grappige is dat lange tijd gedacht werd, nou, dat is nou echt muziek. Dat kan echt alleen maar op het klavecimbal gespeeld worden. Helemaal op het instrument, idiomatisch geschreven. Met ook natuurlijk al die typische versieringen, de agrément. Maar toch lukt het Pavel Kalesnikov wonderwel om die klavecimbalmuziek tot leven te wekken op zijn moderne vleugel. Nog tot 22:30. Pavel Kalesnikov speelt Louis Couperin en dan Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Er zit muziek in dit WK. Kylian Mbappé, en voor de luisteraar die helemaal niet thuis is in het voetbal, dat is een van de grootste sterren van dit WK. En gisteren, na zijn eerste doelpunt voor Frankrijk, maakte hij een juichgebaar alsof hij de dwarsfluit bespeelt. En wat blijkt, dat komt voort uit een weddenschap. En dat komt weer omdat Kylian in zijn jeugd 2 jaar de dwarsfluit heeft bespeeld. Omdat zijn ouders vonden dat je alles in het leven moest kunnen uitproberen. Ook als je opgroeit in een banlieue, een buitenwijk van Parijs. En dat deed mij dan weer denken aan 20 jaar leerorkest. Morgen vieren ze feest in het concertgebouw. En bij het leerorkest is ook de visie dat ieder kind een instrument zou moeten kunnen bespelen. In ieder geval die kans moet kunnen krijgen. In aanraking moet kunnen komen met die fantastische wereld van de klassieke muziek. Dat moet niet voorbehouden zijn aan de Anne Fleurs en Florissen uit Amsterdam-Zuid. En niet omdat ze nou per se de grote concertpodia moeten veroveren, omdat ze violist, cellist of fluitist moeten worden. Nee, omdat muziek, ook klassieke muziek, een verrijking kan zijn voor het leven. En als die jongens en meisjes van het leerorkest die daar morgen op het podium staan, later misschien wel in een sport een hele grote worden, en ze mogen juichen voor een miljoenen publiek, misschien imiteren zij dan het juichgebaar, of doen ze net alsof ze de snaren van een viool beroeren, een op- en neergaande beweging van een trombone, of het dansen van de handen over de snaren van een harp. Ik vond het mooi. Mbappé speelde gisteren de sterren van de hemel. En daarom voor hem deze muziek voor dwarsfluit van Cécile Chaminade. Serenade aux étoiles.

de dirigent Antonini. Hij neemt alle Haydn-symfonieën op. Het project loopt tot 2032, dan is het een Haydn-jaar. Maar toen deze nieuwe cd verscheen, had ik wel even een kleine hiccup in mijn brein. Want ik zag hier staan symfonie nummer 108. En ik dacht toch eigenlijk dat Haydn er maar 104 had geschreven. Maar wat blijkt, er zijn nog wat symfonieën gevonden, her en der, die niet in de nummering zijn opgenomen, maar die wel van Haydn zijn. En ze hebben gewoon doorgenummerd. Dus symfonie nummer 108, maar het is een jeugdwerk.

Haydn was geen wonderkind zoals Mozart. Dus dit is een van zijn vroegste symfonieën. Maar toen was hij al wel een flink eind in de 20. Maar ik vind het wel prachtige muziek. Het is dus uit symfonie nummer 108. De symfonie in Bes-groot, het derde deel. Andante, uitgevoerd door Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. En zij zijn bezig met dat grote, omvangrijke project om alle symfonieën van Haydn op de plaat te zetten.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik ben bezig met een serie over cd's die ik vroeger had. Die ik kocht, omdat ik de stukken zelf speelde. En die stukken speelde ik dan op de zomercursus Woudschoten. Iedere zomer, nog steeds, gaan er jongeren tussen de 12 en de 20 naartoe om 10 dagen lang kamermuziek te maken. Nou, heerlijk is dat. Je doet er ook vriendschappen voor het leven op. En een van die vriendschappen is met Jacob. Jacob Treffers. Hij speelde cello, ik speelde viool. Hij was een jaartje ouder, maar hij lag mijlenver voor wat betreft repertoirekennis. Dus hij kwam altijd met de ideeën welk stuk te spelen. En op een gegeven moment stelde hij voor het sextet van Brahms. 6 strijkers, 2 violen, 2 alten, 2 celli. Nou, ik vond het direct prachtig. Ik kocht de cd met het Amadeus Quartet op aanraden van Jacob. Want die had meerdere uitvoeringen. Dit kon hem bekoren. En dat strijksextet van Brahms, ja, dat is heerlijk. En niet geheel toevallig, alle stukken die Jacob koos beginnen met een cello solo. Zo ook dit stuk. Speciale aandacht nog even voor de tweede alt. We maakten er toen als jonge jongens grappen over. De tweede alt heeft, ja, misschien wel een typische altviolpartij. Om te beginnen, 32 maten rust. En als hij dan mag meedoen, syncope. En dat is een soort ritmisch begeleidingsfiguurtje. Niet de meest interessante partij, maar ligt dat nou aan de altviool? Nee, wel nee. Het ligt een klein beetje aan Brahms, want die verdeelde de partijen niet helemaal eerlijk. Want er waren dus 2 altviolen. En die eerste altvioolpartij, ja, die doet heerlijk mee in die eindeloze, zwelgende, lyrische melodieën. Maar in het begin hoor je dus die cello solo.

Het eerste deel uit het eerste strijkwartet van Johannes Brahms, opus 18. Allegro Manon Troppo, je hoort het Amadeus Quartet, aangevuld met Cecile Aronovich altviool en William Fleet op de cello. En dat doet mij weer terugdenken aan die heerlijke zomers, 10 dagen lang alleen maar kamermuziek met heel veel cello-solo's.

0: Reaching for the Moon, gezongen door Elina Dooney en Rob Loeft op de gitaar.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ja, en ik ben nog steeds bezig in de memoires van Hector Berlioz, uitgegeven in die prachtige serie van het privédomein Mijn Leven. Twee kloeke delen. En in eerdere afleveringen van Passaggio Late Night heb ik verteld over de muzikale invloeden van of op Berlioz. Maar hij had nog een grote artistieke liefde. En dat was Shakespeare. En daar vertelt hij over in zijn memoires. Ik kom nu aan het grootste drama van mijn leven. Ik zal niet alle smartelijke wederwaardigheden ervan vertellen. Ik zal me tot het volgende beperken. Een Engels toneelgezelschap kwam naar Parijs om er opvoeringen te geven van de stukken van Shakespeare, die het Franse publiek toen volledig onbekend waren. Ik woonde de première van Hamlet bij. Zo werd ik door Shakespeare overrompeld en als door de bliksem getroffen. De flits van die bliksem opende mij de hemel van de kunst met een heerlijk geraas en verlichtte die tot in de verst weggelegen en diepste lagen. Ik herkende de ware grootheid, de ware schoonheid, de ware waarheid van het toneel. Na afloop van Hamlet heb ik, zeer geschrokken van mijn ervaring, mijzelf plechtig beloofd mij niet weer bloot te stellen aan de gloed van Shakespeare's genie. De volgende dag kondigden de affiches Romeo en Julia aan. Ik had gratis toegang tot de parterre van het Odeon. Welnu, uit angst dat de conciërge van het theater nieuwe instructies had gekregen die zouden verhinderen dat ik binnenkwam zoals ik gewend was, hol ik, zodra ik had gezien dat het ontzagwekkende drama werd aangekondigd, naar het bespreekkantoor om er een plaats te kopen, ten einde zodoende mijn toegang dubbel veilig te stellen. Zoveel was niet nodig om mij de genadeslag te geven. Na de melancholie, het schrijnend verdriet, de treurende liefde, de hardvochtige ironie, de sombere overpeinzingen, het hartzeer, de waanzin, de tranen, de rouw, de catastrofes, de sinistere spelingen van het lot in Hamlet, na de sombere wolken, de ijskoude wind uit Denemarken, mij blootstellen aan de gloeiend hete zon, aan de van geuren zwangere nachten van Italië, het schouwspel bijwonen van deze liefde, snel als de gedachte, heet als lava, gebiedend, onweerstaanbaar en onmetelijk, en zuiver en schoon als de glimlach der engelen, het schouwspel van die onstuimige wraakscènes, van die vurige omhelzingen, van die wanhopige worstelingen tussen de liefde en de dood. Het was te veel. Aan het begin van de derde acte, ik kon nauwelijks meer ademhalen en ik leed alsof een ijzeren hand mijn hart samenkneep, zei ik dan ook met volle overtuiging bij mezelf: ah, ik ben verloren.

0: Het begin en het derde deel uit de symfonie dramatique Romeo en Juliet van Hector Berlioz. Dus nadat hij van de grootste schik bekomen was, van de schok die het werk van Shakespeare bij hem teweegbracht, zette hij dat om in prachtige muziek. Het is een zevendelig groot symfonisch werk voor koor, orkest en solisten. En je hoorde hier de prachtige stem van Joyce Di Donato. Romeo en Juliet. Muziek van Hector Berlioz. En de schok was niet alleen het werk van Shakespeare, het grote drama dat vanaf dat moment in zijn leven, kwam, maar ook de liefde. Daarover later meer.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: Nu eerst hoog tijd voor De Hollandse Nieuwe. En dat is het album Folk Barok van Erik Bosgraaf, blokfluitist Erik Bosgraaf. En het album is nog niet officieel uit. Is al wel her en der verkrijgbaar. Op zijn eigen site bijvoorbeeld. Maar we hebben een beetje een radioprimeur. En hoe leuk is dat? En afgelopen dagen vertelde Erik Bosgraaf al dat, ja, hij noemt het zelf speculatieve muziek. Want Telemann, die werkte eeuwen geleden in een klein stadje wat nu in Polen ligt. En hij schreef melodieën op die hij hoorde in de cafés en op straat. Dat werd samengebracht in een manuscript dat nu nog in te zien is. Maar dat zijn geen uitgewerkte stukken. En die taak hebben Erik Bosgraaf en zijn muzici van Filo Barocco op zich genomen. En zij vragen zich af, hoe zou dat misschien geklonken hebben? Vandaar dat ze het zelf speculatieve muziek noemen. Een educated guess, een geïnformeerde gok. Maar al die mitsen en maren, dat is voor de scherpslijpers. Wat Erik Bosgraaf en co. hebben afgeleverd, is een swingend, overtuigend album.

Ja, er is iets dat heet invented history. De verhalen die wij vertellen op deze cd zijn natuurlijk niet echt gebeurd. Je kunt het misschien het beste vergelijken met een historische roman van bijvoorbeeld Umberto Eco of Thea Beckman. Het zijn verhalen die wij vertellen, muzikaal vertellen, voor de alle duidelijkheid, die gebeurd zouden kunnen zijn, maar die niet zo precies genoteerd zijn. En juist dat maakt het voor ons zo'n spannend project.

Een beetje Pols, een beetje Telemann en heel veel Erik Bosgraaf samen met zijn muzici van Filo Barocco. En het speelplezier spatte vanaf. Dat is misschien wel de essentie van folk, van volksmuziek. Het klinkt nergens gekunsteld, het is oprecht en daarmee een genot om naar te luisteren. Het is de Hollandse nieuwe van deze week, het nog te verschijnen album Folk Barok. Muziek van Telemann, muziek uit Polen. Met Erik Bosgraaf op verschillende blokfluiten. En dit is Gershwin.

Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven. Want ik weet dat je nog ergens bent. Vannacht nog, toen ik door de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het glas van een badkamer. En gisteren hoorde ik je in het bos lachen. Zie je, ik weet dat je er nog bent. Laatst reed je me voorbij met 4 andere mensen in een oude auto. En ofschoon jij de enige was die niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige was die mij herkende. De enige die zonder mij niet kan leven. En ik heb geglimlacht. Ik was zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen misschien zul je terugkomen. Of anders overmorgen, of wie weet wel nooit. Maar je kunt me niet verlaten.

Around the Clock Suite, het tweede deel Beige Nocturne, gespeeld door Joost Willemsen, muziek van Pearl Chertok. En dat volgde op een gedicht van Hans Lodijzen. En daarvoor hoorde je het tweede deel Adagio uit het Concert voor Pianoorkest van George Gershwin met Stefano Bollani bij het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. En dit is Jozef Zoek.

Het derde deel, het langzame deel uit de Serenade voor strijkorkest van Jozef Soek. En Jozef Soek schreef het, deze serenade, om een wit voetje te halen bij Antonin Dvorak. Want hij wilde trouwen met de dochter van Dvorak. En Dvorak vond het goed, keurde de serenade goed en had Jozef Soek als schoonzoon. Je hoorde het Tsjechisch Kamerorkest onder leiding van Andrej Kukal. Dat brengt ons bij de laatste muziek, de nachtmuziek. Aftonen, avondstond van Hugo Alfen. Gezongen door Accentus onder leiding van Erik Eriksson. En daarmee zeg ik bedankt voor het luisteren. En heb een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
3: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 18 juni. Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van hun woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij zo de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van de intentieverklaring tussen beide landen gepubliceerd over de oorlog in het Midden-Oosten. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staan onder meer in dat de Straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend en dat gebeurt dan in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, bevestigt de burgemeester nu. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend staat als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet meteen naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden bewolkt. Op andere plekken is het helder vannacht. Het is 14 tot 17 graden daarbij. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het is 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.